0: Berghem en Gerard Bergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Leistraat 5 in Haltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pros. Pros. Jouw muziek.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pro's via radiopro's.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: activiteitenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: You're sleeping, son, I know, but really this can't

als op het zonnige eiland Tenerife. Nog één keer liepen we langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Goedemorgen.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, krietenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pro's. Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier

0: Altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Hey.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg Sint-Truiden nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
2: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben het toch over de streep getrokken.
1: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden dan.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: In het weekend kan je bij Radio Pros vogels spotten. Vroege vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Met Chris van Dijk.
7: Elke dag weer een feest op je radio.
8: Elke dag weer Radio Pros.

Een hele goede morgen, luisteraars van Proost Radio. Chris van Dijk is erbij met zijn vroege vogels op zondag 3 mei. Ja, het weekend loopt stilaan op zijn einde. Hè. We gaan hele leuke platen draaien. Dit wordt een later. Haak een pakket. Welkom vrienden, dit is Proost Radio met Chris van Dijk. Goedemorgen.

Ja, we draaiden Laura Lin, hè. En ja, we kennen ze wel, hè. Manuel, goodbye. Welkom hier bij Pros Radio Vroege Vogels met Chris van Dijk, Linda, Frank Boeiengroep.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Wat als
1: je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie?
0: De gedachte aan een eitje bij het ontbijt.
1: Misschien wel een croissant. Of zelfs twee. Dan zou het kunnen dat je nog droomt.
2: FBI, open up!
1: Er is namelijk maar één zekerheid. Op de radio is er al Chris van Dijk. Met Vroege Vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

gingen even bij onze Noorderburen piepen. Hè? André Hazes en Waroma. De Romeo's, ik zag jou maar even.

verlangen naar jou, hè? Muziek uit het jaar 2020. André Hazes Junior en Glennis Grace. Hey, jij bent zo mooi. Petra, goeiemorgen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes, aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet: gestoomde zalm, tomaat met grijze garnaaltjes, gerookte zalm met asperges, Zuiderse tonijnsla en krabsla, scampi met ananas en curry, gerookte heilbot, serranoham met meloen, gevarieerde vleesschotel, pasta salades, wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054-58-99-76. La Tourbière verwendt alle mama's.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Jouw radio. In het weekend kan je bij Radio Pros vogels spotten. Vroege vogels. Elke zaterdag en zondag tussen

uit. Zonder woorden. Muziek van Gunter Levy. Welkom in Vroege Vogels, zondag 3 mei. Het wordt stilaan om wakker te worden. Hè. Het wordt stilaan tijd wakker worden, mensen. Ja, we gaan hele leuke platen draaien. Dit uur nog dat het blij komt. Het wordt gezellig op zondagmorgen.

Ja, lang geleden dat we dit nog gehoord hebben, hè. Drukwerk en hun Marianneke. En dat hier allemaal bij Pros Radio. Dominique, nu sta ik daar. Ik ben er straks terug na tijd zijn.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopro's.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Jouw muziek,
2: jouw radio.
1: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pro's. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, dit was Isabel A. Hè? Ja, ja. Dansen voor jou. Laat het maar gaan. Ray van der Heijden. Welkom en goeiemorgen. Chris van Dijk tot 9 uur.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Zo, dit was Camille uit Liefde voor Muziek, het hele mooie programma. En dat was een blauwe dag. Land van ons twee. We gaan het rustig aan doen. Ja, hier is Sanne voor jullie.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.
3: Wakker worden in het weekend. Dat doe je bij Radio Bros met onze vroege vogel, Chris van Dijk.

koningin voor een nacht. Danny en Connie Fabri. Lang geleden dat deze plaat nog op de markt kwam. Hè? Ben je vrij? Luc Vaze. Welkom vrienden bij Pros Radio.

0: Verkade, hè? En Quando Quando. Zo, dat was het weer, hè? Op zondag Vroege Vogels met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats de collega's van Ontbijtradio, hè? Peter en Johnny. En je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app. Groeten en verzoeken. Salukes en tot de volgende week. Nog veel luistergenot.
1: Gisteren was je nog een kind.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
4: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is het terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeiemorgen. Ontbijtradio.

0: Teach In en Fly Away, allemaal hier bij Radio Pros. Goedemorgen trouwens.
1: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.
0: Voilà, 24 uur per dag, 7 op 7. En we zijn hier al terug, hè. Goedemorgen, Johnny.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Al bekomen van onze top?
2: Ja, zeker. Het was goed, hè.
0: Een goed feestje op de
2: radio. Ja, zeker.
0: Een feestje op de radio, hè.
2: Ja, moet kunnen.
0: We zeggen dat iedereen perfect samengewerkt heeft.
2: Ja.
0: Het was een enorme toffe top. Veel ambiance ertussen. Ja. Af en toe is een trage plaats. Ja, dat moet kunnen. Maar het waren allemaal goede nummers.
2: Je hebt veel berichten gehad, Peter.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Ja. Je hebt veel berichten gehad, hè. Allemaal positief, dus ja. Echt.
0: Ja, inderdaad. Dus, en ook met Larissa, die hier in de studio geweest is. Amai, ja. Live gezongen.
2: Het springende veld.
0: Chapeau, amai.
2: Ja, ja.
0: En vandaag komt er ook iemand langs, hè.
2: Ja.
0: Ik krijg een hoog bezoek, hè. Een danseresje van Swoop, eigenlijk.
2: Van Swoop, hè.
0: Nu is ze solo begonnen, zoals Philippe Daas is ook solo begonnen.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat ze wel nog optreden met Swoop ook, hè.
2: Ja, volgens mij. Bronnetjes wel, ja.
0: Ik heb alles wel een beetje opgezocht.
2: Ja, toch wel.
0: Ja. Het is een hele mooie dame.
2: Ja? Oké. Okay.
0: Dus,
2: onze dames zijn ook mooi, hè, Peter?
0: Tegen de mensen zet je camera aan voor hij volledig overbelast is. Als je nog iets wilt zien vandaag.
2: Allee, vooruit.
0: We gaan muziek draaien, hè.
2: Ja, en bellen kan, hè.
0: Ja, 070.
2: 22.
0: 50.
1: En dit is Radio Bos. Om die bij te draaien.
2: Nog vroeg, hè.
0: En ook de video, ja.
2: Ja, is nog vroeg, hè. Ja,
0: voilà, we gaan de belletjes laten gaan, hè.
2: De kerk van Heldergem.
0: Tijd voor op te staan.
2: Tijd voor om op te staan, ja.
0: Om naar de kerk te gaan.
2: Ja, het zal
0: naar
2: wel zijn.
0: Naar de mis, hè. Wie gaat er nog zondags naar de mis? Ik zou dat graag eens weten, eigenlijk.
2: Ja, ik ook eigenlijk.

Het is een van de favoriete platen van onze collega Jo van Brabant. Deze Sheila E., het vriendinnetje van Prins geweest en de drumster van Prins geweest. En de Belle of Saint Mark. Johnny is druk bezig aan de telefoon ondertussen. Wij gaan nog wat muziek draaien. Ken je deze nog? F.R. David en Words. En goedemorgen allemaal. Dit is Ontbijt Radio.

0: deze prachtige van F.R. David.
1: F.R. David en Words Don't Come Easy. En het zal een drukke morgen worden.
0: Weet dat men in gewoon tijd, dat is aan mij.
1: Ja, dat is van verleden jaar dan. Van verleden jaar dan.
0: Ja, van verleden jaar, ja. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen. Hallo. Hallo, goedemorgen.
0: Dag Ronnie, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Blijkbaar... Ja? Lijkt het niet te lukken.
1: Raar. Raar,
0: hè? Goedemorgen met Radio Pros.
1: Hallo?
0: Dat heeft hij een krak gegeven en zijn de grond was gedaan.
1: We zijn er, okay. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik weet het niet. Misschien... Hallo? Even. Ja.
0: Ja, we hebben hier blijkbaar een beetje problemen.
1: Ja. Ik denk... Wacht, hè.
0: Het is hier weer betoverd vandaag.
1: Het is hier weer
0: betoverd. We zullen waarschijnlijk even zo eerst nog een plaatje proberen te draaien. En eens zien wat er hier allemaal foutief loopt.
1: Ja.
0: Ik heb hier nog één klaarstaan van Christophe. En ja. Dronken van liefde.
1: Ja, nogthans dronken zijn we niet, hè. Ik weet het niet.
0: Nee.
1: We zullen eens moeten naar beginnen, denk ik.
0: Al wel veel liefde.
1: Ja. Het is

0: Dat was Christophe en Dronken van Liefde. Ja, Peter?
1: Blijkbaar een beetje problemen met dat telefoon. Ik weet niet wat er hier
0: misschien
1: allemaal
0: gebeurt. Misschien zou het
1: lukken, denk ik. Het is aan het spoken.
0: Het is aan het spoken. Hallo?
1: Goedemorgen met Radio Pros.
0: En een Diana.
1: Lijn 2, goedemorgen.
0: Hallo?
1: Oh, ik hoor mezelf al in stereo nu.
0: Goedemorgen. Nee,
1: er is hier iets serieus mis, denk ik.
0: Ja.
1: We gaan eens even checken wat dat allemaal is. Er was Ronnie Pappas en die vroeg een plaat aan van Engelbewaarder.
0: Ja, sorry Ronnie, echt, we zitten een beetje problemen met de telefoon.
1: We zullen het je laten weten als het terug in orde is. Maar blijkbaar is dat hier dikwijls eens bespookt op zondagmorgen.
0: Ja, ik weet dat niet. Dat is een beetje raar.
1: Heel raar. En hij vroeg deze aan.
0: Van Mieke en mijn Engelbewaarder.
1: Ja. Je kan nog altijd bellen.
0: Ja, bel maar.
1: Je kan proberen 070-22-22.
0: Ja, 50.
1: Of een berichtje sturen via de app van Radio Pros. Dat kan ook altijd. Hier is Mieke voor jullie.
0: Alsjeblieft.

0: Het blijft toch een mooie, de originele van Engelbewaarder, ja. Van Mieke. Allemaal hier bij Radio Pros in de ontbijtradio. Zondagmorgen 9:12.
1: Ja, hè? Absoluut. En de telefoon zou terug moeten werken. Dus ik zal zeggen,
0: wij hopen het.
1: Ja. Probeer alsjeblieft eens te bellen. Dus dan kunnen wij dat ook checken of dat inderdaad dat
0: is,
1: zo
0: ik
1: is.
0: Ik denk dat dat Anna fout is. Want zij was eerst, zij is even
1: Oei. Ja.
0: Hij heeft daar trouwens iets gedaan, denk ik.
1: Trouwens, over Anne gesproken. Hè. Ze vroeg een plaat aan voor Molly, Marijke. Voor u, Peter.
0: Dank u.
1: Voor Els, Emma. Voor de Johnny en Heidi. Voor Edje van Bevers. En dat komt allemaal vanwege Alleke. En een plaat van de Dire Straits.
0: Ja,
1: en
0: dus deze.
1: Lady Rider.
0: Ja. Voilà, we zijn vertrokken.
1: Alsjeblieft. Ja, bellen. Bellen, jongens.
0: Probeer het te bellen. 070 22 22
1: 50. Goedemorgen.
0: Allemaal.

0: denk dat dat speciaal voor onze Ed van Bever is. Ja, zeker. Hij hoort dat graag.
1: Mark Knopfler, de gitarist.
0: Zou wakker zijn? Zou
1: ik denk het wel. Ik heb het precies toch wel gehoord op de achtergrond.
0: Ah ja, aan toesten of zo.
1: Ja, ja, zoiets.
0: Ja, we gaan misschien eens zien dat onze telefoon werkt nu. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen,
0: de Nief. De Nief heeft onze telefoon gerepareerd. Hè?
1: Yveske, je hebt onze telefoon gerepareerd, jongen. Echt waar. Super.
0: En alles goed met Yves?
2: Raak weer in de kliniek weer.
0: Oh, goed, miljoen.
1: Ai, dat is minder.
0: Zeg, je moet
2: dat is niet goed, hè.
0: Je moet
2: niet
0: goed. Een ding vragen, een klantenkaart, hè.
1: Dat is niet goed, jongen.
0: 10 plus 1 gratis of zo, hè? Ja. Zoals met de broodjes. Ja.
1: Hè? In TUZ, Gent. Hè?
2: Ja, moest dat kunnen.
1: Ja, het zal wel zijn. Allee, courage.
0: Ja, hè? Inderdaad.
1: Jij wou een plaatje aanvragen, Yveske?
2: En wel, het zijn contact dat ik volgens op mijn longen heb.
1: Oei.
2: Ja. En ik was net koers weer binnengekomen en ik had een ontsteking op bot van mijn been.
0: Klopt, dat
2: is mijn buitstuk. Dus
1: het is niet altijd katholiek, hè, jongen.
0: Dus van die ontsteking waarschijnlijk
2: al die dingen zijn allemaal bij mij.
1: Amai, zeg.
2: En ik had niet hoe mopjes klaargelegd voor zondag geweest. Maar met dat kan ik er niet bij.
1: Maar ik vind dat je nog positief bent.
2: Dat is goed, hè.
1: Zeg, Yves, ik vind dat je wel nog positief bent. Dat is al een goed teken, hè, jongen.
2: Ja, dat is waar, maar dat ben ik, hè.
1: Ja, want als je zegt van, ja, oké.
0: Als je hoofd laat hangen, dat is slecht, hè.
1: Dan, dat gaat zo niet, hè. Dat vind ik wel positief van u, echt waar, ze.
2: Ja. Maar ik ben er een optimistisch karakter, hè.
1: Ja, maar dat is...
0: Ja, chapeau.
2: Maar als ik al eens in de kliniek kom, weet je dat ik al eens in de kliniek kan, dat kan niet samen. Het
1: is niet altijd gemakkelijk.
0: Ja, we kennen nog zo'n mensen, hè, die de een operatie achter de andere hebben. Oh,
1: Zeker.
0: En een keer dat het begint, hè?
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Ja.
1: In ieder geval wensen wij
2: zeker. Ik heb een vlakje dat de prof mij hoedje zei, hè?
1: Maar in ieder geval wensen we nu veel sterkte toe, hè?
0: Ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Wilde jij nog de groeten doen, Yveske?
2: Ja, aan iedereen, dat is het gemakkelijkste.
0: Ja.
2: En ik zou ook een plotje willen vragen, dat is aan mij kiezen voor het verdiep, tweede verdiep. Op de afdeling in de Klukas.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Alle verpleegkundigen. Voor de goede zorgen.
0: Ja.
2: Ja. Wees dan ook nog een maand extra.
0: Ja, dat is goed. We zullen straks een goede draaien. Maar ik moet ze nog opzoeken. Ja, want het is hier redelijk druk vandaag. En ik zit al achteruit met onze publiciteit.
2: Dus. Ja, maar ik heb niet gekeken dat ik het kan opnemen. Want ze kunnen niet allemaal tegelijk staan. En dan kan ik het allemaal apart doen. Hè.
0: Nou ja. Dus dat.
2: Dus ik moet kijken dat ik dat moet opnemen met een gsm. Dat gewoon maar.
1: Ja, het is niet gemakkelijk, hè.
2: Gewoon niet.
1: Ja. Zeg, in ieder geval, we wensen u veel, veel sterkte toe, hè.
2: Ja, dankjewel. En zoek er een hoedje uit. Ze gepast dat ze twee kunnen, hè.
0: Een beetje met de gitaar.
1: Met de gitaar zo'n beetje? Ja. Moeten ze nog wel iets. Ja.
2: Ik ga hoedje zoeken in je hut of beestjes. En dan worden de dingen die ze gaan optreden.
1: Ja.
2: Alleen, gelesbische, maar...
1: Oei.
2: Alleen, met pluim dan al zo noemen ze dat.
1: De pluimpjes of zoiets, ik weet het niet. Drag queen. Drag queen, hè.
0: Ja.
2: Allee, hoe noem je dat?
1: Travestieten show, hè.
0: Ja, zoiets, ja.
2: En dan denk je, we gaan zingen en spuit van een dokter of iets. Amai. Dat ik dat gewoon niet weet, zeker.
1: Dat zal moeilijk zijn, denk ik. Zeg, Yves, we gaan hem moeten laten, jongen. Er is nog iemand aan de lijn.
2: Ja.
1: We wensen nu het allerbeste.
0: Ja, het beste daar. En rap weer terug, hè.
1: En wordt gauw beter, hè, jongen.
2: Ja, dag. Ja.
1: Allee, man, jong nu.
0: Salutjes, hè.
2: Ja, jong nu.
1: Gaat u goed, hè.
0: Ja,
1: jo. Allee, we gaan eens proberen. We hebben nog iemand aan de lijn.
0: Ja, lijn 2, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
1: Alles marcheerde,
3: en voilà.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nu werkt het, hè.
1: Ja, goedemorgen, jongen.
0: Koentje, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
0: En alles goed?
3: Ik ga graag het... Ja.
1: Ik ben
3: naar de voetbal geweest, hè.
0: Oei, blijven hangen.
3: Ja.
1: Lekker blijven
0: hangen. En nu al wakker.
1: Ja, mooi. En al wakker? Ja.
3: Nee, ik zit in mijn zetel, hè.
0: Aan het bekomen nog.
3: Nee, dat is tweede provinciale B, eindronde.
1: Dat valt nog meer dan. Ja.
3: Na de wassenpilaar, Kalkum.
0: Ja. Maar je kunt er ook eens drinken, hè.
1: Ja.
0: Dat is geen probleem.
3: Meer dan één.
1: Koentje drinkt niet meer, hè.
0: Ah, drinkt niet meer?
2: Ja, ja.
1: Nee, als hem geen heeft, hè. Ja, ja. Hey, ja, het is juist, hè. Moet er een kat een kat noemen, hè, jongens. Hé, hey, hè?
2: Ja, ja.
1: Ah, voilà. Ja, Koentje, en zeg maar eens, hè.
2: Ik zou graag een plaat van Swoop de Sardine dan.
0: Ah, Swoop.
1: Swoop, ja. Hoe zou dat komen?
0: Straks komt er hier iemand van Swoop, hè.
1: Ja.
2: Ik weet het.
0: Ah, weet het al.
1: Ja. Voilà, zeg.
0: Wie heeft u dat gezegd?
2: Eh?
1: Chris van Dijk.
0: Wie heeft u dat gezegd?
1: Chris van Dijk.
2: Nee.
1: Ah, toch niet?
2: Nee, het stond op Facebook.
1: Ah, ja, het, is waar, ah, het stond op Facebook, hè, jongen. Ja.
2: Van Aert.
1: Stond op Facebook, hè.
0: We gaan ze straks proberen tussen te draaien, die plaats, want we moeten hier echt voortmaken.
1: Ja, we moeten gas geven.
0: Het was
1: in één
0: keer zo druk met de telefoon, hij werkte niet meer. En
1: ja, we moeten gas geven. Maar ja, we zijn blij dat het terug werkt, hè,
0: ja, Peter. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja.
2: Dus. Dat is voor u, voor Elt, kleine Emma, voor Johnny en zijn vrouw.
1: Dankjewel, Koentje.
2: Ed van Bever en Anneken.
1: Uh-huh.
2: En Chris. Chris van Dijk, Koen van Doorn en Luc uit Assen.
1: Ja, dankjewel. Voilà,
0: dat is heel vriendelijk. Voilà. We gaan straks de plaat rijden.
1: En Koetje, bedankt om te bellen, hè, jongen. Merci, hè. Ja,
0: dat lukt, hè.
1: Ja, smiet de plaat rijden, hè. Jo.
2: Ja, ja, oké. Okay.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
6: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
7: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
8: Goedemorgen. Onderbijt Radio.

0: Alright!
1: Kom maar!
0: Rock and roll! En blijf maar doorgaan, hè?
1: Ja.
0: Hoor, hè?
1: Ding, ding,
0: voilà, see, dat was Ringo Starr ja. En Rock Around the Clock.
1: Speciaal voor de nieuwe uit Gent, hè?
0: Voor de nieuwe, hè?
1: Dat zou wel een hoeken geweest
0: zijn. Ja, dat zou wel een hoeken geweest zijn, hè?
1: We zijn op zoek geweest naar een plaatje van Yvette, maar we hebben ze niet gevonden.
0: Het is nogal een moeilijk geval, die lange Jojo. Ik bedoel, heeft veel liedjes gemaakt.
1: Ja, maar we hebben er niet zoveel zitten.
0: Nee, niet zo overdreven veel. Ja. Hey, Vroege Vogels, graag een plaatje van Lange Jojo, hè, Lange Jojo. Mm. De mix van Lola, ja, dat zei 63 mei.
1: Mm, ja.
0: Voor alle prossers en Tenerife vrienden, groeten vanuit het regenachtig Belgisch zeetje. wel prachtig weekend gehad.
1: Ja.
0: Vanwege Yvette uit Willebroek.
1: Ja, en wij hebben een plaat gekozen van jouw Lange Jojo, maar het gaat over Valencia.
0: Ja, Valencia,
1: daar valt het wat beter
0: mee. Het is goed weer, hè.
1: Ja. We zullen die draaien.
0: Alsjeblieft. Allee, oi.
1: Allee.

0: Het is in Brussel,
1: hè, manneke. Ja, dat. Lange Jojo en Valencia. We hebben iemand aan de lijn.
0: Ja, goedemorgen met Radio
1: Cross. Heeft al lang genoeg gewacht, denk ik. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter en Johnny. Oh,
0: dat klinkt al veel beter.
1: Klinkt al veel beter, hè? Ja. Het was hier aan het toveren.
0: Ja, het was aan het spoken. Maar, ja. We lossen dat wel op, hè.
1: Geen probleem.
2: Voilà, de spoken weggejaagd,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, het is dat.
2: Ik heb, en dan is dat voorbij, hè.
1: Ik had mijn vest uitgedaan en ze zijn gaan lopen, dus voilà.
2: Hola.
1: Mijn vest,
2: de spierenmassa kwam.
1: Ja, maar ik was vroeger bodybuilder, maar het is allemaal gezakt.
0: Ja, dus, het is allemaal een beetje naar beneden gezakt.
1: Het is naar beneden gezakt.
0: Naar zijn buik, zo.
1: Ja, het is dat.
2: Ja, ik had vroeger een sixpack, maar die is gesprongen.
1: Oei, ja.
0: Ja, het is een ballonske geworden.
1: Ja, het is
2: een ballonske geworden.
1: Maar ja, liever te dik in de kist. Hè?
0: Ja,
1: dan weer een feestje gemist.
2: Ja, dan een feestje gemist, ja. Ja,
1: voilà. Goedemorgen Gerrit, hoe gaat het ermee, jongen?
2: Ah, goed, hè.
1: Goed, ja. En daar in de Limburg?
2: Ah, ja. In de Limburg schijnt de zon.
1: Ja? Amai. Ja, hier niet. Hier is het aan het regenen.
0: Dan komt de regen
2: af. Ja, dan zal dat verbeet ook wel komen, maar...
1: Ja.
0: En wij tegen dat daar regent, komt er naar hier. En dan is het misschien hier zonneschijn.
1: Ja. Ja, het is dat.
2: Ja. Zonneschijn.
0: Ik heb dat al voor gehad. Ik ging aan de zee en daar was het heel goed weer. Ik kom naar binnenland, het is aan het regenen. Allee, wat wil
2: je? Ja, dat kan. Ja.
1: Ik heb ooit voor gehad. In de voortuin zon.
2: In dat kleine Belgenlandje kan dat.
1: Ja. Ik heb het ooit voor gehad. In de voortuin zon en de achterkant regen.
0: Ja.
1: Maar dat was niet in België, maar goed. Ja.
2: Nee, maar ik heb dat wel voor gehad in België.
1: Ah ja, toch.
2: Ik zat van voor bij kameraden te praten en daar scheen de zon.
1: Ja.
2: En als Rudy riep in de gang, kom ik je helpen? Het regent, dat was
1: het
2: afgedaan.
1: Ja, maar
0: ik heb dat ook voor gehad. Ja. Toen we klein waren, we speelden altijd op straat.
1: Mm-hmm.
0: Was ten overkant bij de geburen aan het regen en bij ons niet.
1: Je werd een straatloper, Peter.
0: Een straatloper. Okay. Hij mocht er nog buiten spelen.
1: Ja, ja.
0: Nu mogen de kinderen niet meer op straat spelen. Hè. Dus,
1: ik moet niet veel zeggen, ik was op een straatloper.
2: Zonder dat iemand daarover rare gedachten had over straatlopers.
1: Dus. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb dat weer zo cru gezegd, hè. Straatlopers. Ja. Goed, Gerrit. Jij wou een plaatje laten?
2: Ja. Ik kan een plaatje willen draaien. Ten eerste voor jullie beiden.
1: Dank u wel.
2: Voor Elske en Heidi natuurlijk, de twee sterke vrouwen achter de jongens.
1: Dank u, ja.
2: Dan ook nog voor het hele Radio Prof team.
1: Ja.
2: Voor ons Lindakke. Voor haar moeder Anna, die vandaag 90 jaar wordt.
1: Hola, proficiat.
0: Weer een feestje vandaag.
1: Ja.
2: Ja, dat is waar. Bij de Leusjes is het weer een feestje vandaag. Voilà,
0: een stukje taart en zo. Hè?
2: Ja. Een stukje taart zal er zeker bij zijn.
0: Met 90 kaarsjes op.
1: Ja.
0: Begin maar met al die kaarsjes erop te steken.
1: Ik heb dat binnenkort ook voor. Mijn moeder wordt ook 19, dus zeker.
2: Ah, ja, voilà.
0: Dat betekent dat gewoon een 9 en een 0 koopt, zo. Ja. In een kaarsvorm.
2: Ja. Dan moeten we twee keren blazen, want 90 kaarsjes uitblazen, dan mensen gaan geen adem meer hebben.
0: Serieus nadenken, maar zitten.
1: Dus het zal wel.
2: En dan voor de rest, voor mijn familie en vrienden die ik heb, dat zijn er niet veel, maar ik heb er toch nog een beetje.
1: Natuurlijk, iedereen heeft vrienden, hè, Gerrit, jongen.
0: Vrienden worden
1: Ja, zeker.
2: En dan ook voor alle luisteraars een hele fijne zondag gewenst.
0: Ja, voilà, hetzelfde voor jullie daar. En de dank plaat, dat weet ik nog niet.
1: Welke plaat, ja.
2: Ah, zijn moeder Anna, die hoort heel graag Corrie Konings. Ik heb mooi was die tijd gekozen.
1: Ah, oei.
0: Ja, we hebben die rust in klaarstaan. Die was ook aangevraagd. Ja. Een vriend voor het leven, is dat ook goed?
2: Van Corrie Konings?
1: Ja.
0: Dat is bij John de Bever en Corrie Konings samen, denk ik.
1: Corrie Konings en John de Bever, ja.
2: Dat is ook goed, hè. Ja, het is ook Nederland.
0: Die is ook aangevraagd,
2: dat
0: dus ook, we moeten die ook nog draaien.
2: Dat is ook Nederlands, dat verstaat hij ook.
1: Oké, het is dat. Goed, in orde.
0: Allee, bedankt voor het telefoontje. Fijne zondag nog.
1: Morgen terug op Appel.
0: Niet te veel drinken van namiddag op dat feestje.
1: Morgen terug de hits in de spits, hè?
2: Ja, hits Gerrit in de spits. Loopt weer van maandag tot vrijdag.
1: Ja.
2: Ik ga zodien mijn eerste opname maken.
0: Ah ja.
1: Allee, goed. Dus toch in de Limburg, hè,
2: jongen. Nog een fijne uitzending, hè.
1: Ja, zeker.
0: Bedankt voor het telefoontje. Fijne zondag.

0: Yo, yo.
1: Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen Peter en Johnny. Probeer gast te geven, Peter. Goedemorgen Peter en Johnny. Kun je een plaatje spelen van Corrie Konings en John de Bever? Een vriend voor het leven.
2: Jo.
1: En dat voor jullie. Dank je wel. Voor Els, Emmatje, Heidi, Etje, Anne, Nancy en Jos. Ja, en Sylvieke, Johan, Frida, Ronnie, Ralfke, Cindy, Piet, Stonzi, amai, en zus Marijke. En de vroege vogel natuurlijk, dat is de Chris, hè?
2: De Chris, ja.
1: Een goede, fijne zondag toegewenst vanwege Molly uit Aarschot.
2: Ja, en ze koos voor de plaat van Corrie Konings en John de Bever.
1: Ja.
2: Een vriend voor het leven draaien we ook voor, de Gerrit heeft je ook in aanvraagd.
1: Zijn even schoonmama, hè?
2: Ja. Voilà. Draaien we ook speciaal daarvoor, maar eerst nog tijd voor onze broodnodige boodschappen.
1: Dat alsjeblieft, ja, dat zal nodig zijn.
3: Op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Dit is Radio Pros.
7: Onderbijt Radio.

0: Voilà, mooi plaatje.
1: Corrie Konings en John de Bever.
0: Ja.
1: Speciaal aangevraagd door de Gerrit en door Yvette, denk ik.
0: Ja, door Yvette, inderdaad. We moeten eens kijken. Nee, die was aangevraagd door Molly.
1: Ah, door Molly, ja.
0: Ja, door Molly. Ja, het is hier een beetje druk vandaag. Het is hier een beetje wild.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja. We moeten nog een plaat rijden van Swoop.
1: Ja, de Sardinendans.
0: Ja, en dat voor Koentje.
1: Bij Swoop, ja, dat was een heel team. Hè. Dat was Philip Dazen, de leading man, hè, de zanger eigenlijk. En dan de vier meisjes er altijd achter. Ja. Dat was altijd een mooie optreden. Mm-hmm. Hè, surtout voor de man hè, die laag zat. Zo,
0: hè. Rustig blijven, Peter. Rustig.
1: En er is een van die meisjes ondertussen bij Philip Dazen gekomen. Dus zijn een koppel.
0: Aurélie.
1: Ja, Aurélie. En die is op komst naar de studio hier van Radio Pros. Gaat hier iets na 10 uur toekomen.
0: In levende lijnen.
1: Ja.
0: Voilà, zet. Koentje, jouw plaat komt eraan, zie.
1: Ja, de sardinendans.
0: De sardinnetjes. Hoppa, here we go.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12.
4: Radio Pro's.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio.
6: Bel nu 070 222 250.
7: Radio Pro's.

0: die veel gedraaid wordt op trouwfeesten. Hè? Trouwfeesten, communiefeesten.
1: I just called to say I love you. Hè?
0: Ja, ja, I just called to say I love you.
1: Ik heb alleen maar eens gebeld voor te zeggen, ik hou van jou.
0: Voilà, ja. Allee, we zijn weer goed bezig, Peter.
1: Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Morning Boys.
1: Ja.
0: Graag het plaatje van Gerard Joling. Van wie zou dat kunnen zijn, Peter?
1: Ja, ja, ja, ja, dat is van ons heide.
0: Ah, voilà, zit. Dit voor jullie en alle medewerkers van Radio Pros en de luisteraars. Goed bezig. Fijne zondag, schatje. Heidi, ja, oké. Okay. Mieke, schatje. Ja.
1: Allee, we gaan ze starten, want het is een hele lange intro. He.
0: Ja, ja, ja, ja. De Gerard. De Gerard. Jolie. Ja.
1: Je kan nog bellen 070, 22.
0: Maar je hebt de goed niet, hè, Peter?
1: Huh?
0: Nee,
1: nee,
0: nee, je hebt de goed niet.
1: Hoe komt dat?
0: Ja, echt. Het is een mooie, maar je hebt de goed niet.
1: Ah.
0: Ja, ja. Dus je mag nog steeds bellen. 070, 22. 2250. En ook via onze video mag je een berichtje doen. En ja, dat gaat vanzelf. En
1: allee,
0: Peter?
1: Allee, ik zal de goede starten.
0: Ah, dat is goed.
1: Allee, speciaal
0: je bent
1: voor Heidi gaan we
0: ja,
1: dat
0: voilà,
1: doen.
0: Okay.
1: Dat is deze dus.
0: Voilà. En we moeten ze volledig laten uitspelen. Hè?
1: Ah, oké. Okay. Dan gaan we zwijgen. Dan gaan we zwijgen.
0: Oké. Okay. Voilà. Genieten van Gerard Joling. Moment in time. In time.
2: Each

0: Het blijft een fijne plaats van een goede vriend van Radio Pros, Herbert Verhagen. En een lach en een traan, allemaal hier in Ontbijtradio bij Radio Pros op zondagmorgen.
1: Ja.
0: En ons bezoek is toegekomen. Hè?
1: Voilà, alsjeblieft. Zeg, een zeer goeie morgen, Aurélie. Zo is het, hè?
2: Ja, goeiemorgen. Ja, Aurélie is het eigenlijk.
1: Aurélie.
2: Ja, het is een Franse naam. Ja.
1: Ah, Aurélie.
2: Aurélie.
1: Ja, dat is een prachtige naam trouwens.
2: Dank u.
1: Voilà. Hoe zou je jezelf voorstellen aan iemand die je nog niet kent?
2: Ik ben Aurélie. Ik woon in Deense. Ik ben afkomstig van West-Vlaanderen. De mensen kunnen dat misschien een beetje horen. Ik ben 36 jaar. Ik ben ook kleuterjuf. Ik ben een van de Swoop Girls. Mensen zullen Swoop in ieder geval wel kennen, denk ik.
1: Ja.
2: En ik bouw sinds een drietal jaar aan mijn solo-carrière.
1: Fantastisch. Wanneer wist je eigenlijk muziek gaat een grote rol spelen in mijn leven?
2: Goh, van kleins af aan eigenlijk.
1: Ja.
2: In mijn familie zitten er heel veel muzikanten. Mijn papa was muzikant. Mijn mama deed altijd klassiek ballet. En ik ben een beetje in haar voetsporen getreden. Ik heb ook op de muziekschool gezeten. Notenleer gehad. Ik ben eigenlijk altijd ballerina geweest.
1: Ja.
2: Tot zelf op een semi-professioneel niveau. Mm. En ik ben van dan auditie naar auditie gegaan. Ik heb showballetten mogen doen. De revues gedanst en ineens kwam ik bij Swoop terecht. En daar mocht ik ook gaan zingen.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb dat altijd al super graag gedaan.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel zangles gehad als kind. Maar dansen stond toen op nummer 1. En door Swoop heb ik het zingen ontdekt. En,
1: zo wel, hè?
2: Ja, mijn ventje heeft dat een beetje gestimuleerd. Want hij had zoiets van, daar kunnen we wel iets mee gaan doen. En voilà, kijk.
0: Dat is onze Filip. Filip
2: Ja, die zit hier in een hoekje mee te kijken.
1: Ja. Wie is Aurélie eigenlijk naast het podium? Ja,
2: een bezige bij. Ik ben nog kleuterjuf. Ik doe dat 4/5. Dus dat is wel nog pittig, want mijn weekend zit ook aardig vol.
1: Mm-hmm.
2: En voor de rest, een poezemadam. Ik hou van poezen, van shoppen, van rozen, van rosé, van glitters.
1: Ja, dat zien we.
2: Van
1: dat
2: vlinders. We. Als ik tijd heb, dan breng ik die heel graag door. Quality time met mijn ventje, met de familie. Dus,
0: als er nog tijd over is. Ja.
2: Als er nog tijd over is, ja.
1: Ja, je zei, je bent kleuterjuf. Wat heb je dan van de kinderen geleerd, die je dan kunt meenemen op het podium bijvoorbeeld?
2: Ik kan soms eigenlijk altijd. Ik heb altijd wel een beetje stress.
1: Mm-hmm.
2: Gezonde stress. Ik zit dan enorm in mijn focus. Ik wil me echt concentreren op wat ik moet doen.
1: Ja.
2: De meeste mensen denken dan dat ik vies loop. Gelijk dat ze zeggen, maar dat is gewoon mijn geconcentreerd gezicht.
1: Mm-hmm.
2: Maar als ik dan denk aan de spontaniteit van een kind. Die vliegen daarin gelijk, die gaan op hun doel af en met heel veel spontaniteit. En daar denk ik soms aan van, kom, laat het kind in u gewoon zijn en ga ervoor. Denk er niet te veel over na. Ja.
1: Zo zijn kinderen. Ja. Hè. Kinderen spreken zo waarheid ook altijd. Hè. Dus heb je ook een verborgen talent dat weinig mensen kennen? Dat zou ik eigenlijk aan Filip moeten vragen. Hè.
2: Die zit te lachen.
1: Ja.
2: Ik weet het niet. Hij zegt, Filip, dat ik heel goed kan koken. Dus dat zal misschien een talent zijn dat de mensen niet weten. Dan zal ik dat van mijn mama wel mee hebben. Ik weet het niet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Talent, gewoon talent, hè. Gewoon talent. Ja, en nu even over Swoop. Hè. Die is heel bekend hier trouwens op onze radio. Ongelooflijk.
0: Inderdaad,
1: wordt zeer veel gedraaid.
2: Echt. Eerlijk.
1: Ja, ja. Wat maakt Swoop volgens jou zo populair bij het publiek, denk je?
2: Goh, het is een speciale chemie, denk ik.
1: Mm-hmm.
2: Filip is één brok energie.
1: Ja.
2: De vier meisjes erbij. Wij zijn zodanig op elkaar ingespeeld. Wij kennen elkaar ook door en door. Als er iets gebeurt op podium of hij geeft een signaal met zijn vinger of een knipoog, weten wij perfect van, er gaat iets veranderen in onze set of er gaat iets gebeuren.
1: Ja.
2: En wij weten perfect hoe dat wij daar moeten op inspelen.
1: Een goede chemie, hè?
2: Ja. Ja. En ik denk dat dat wel een beetje, dat dat wel een beetje de magie is van Swoop. Ik denk niet dat je één ieder... gelijk wie van straat zou kunnen plukken om hem bij Swoop te zetten.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat dat gewoon, dat de chemie is van Swoop.
1: Ja, ja. En wat is het leukste van een optreden met Swoop eigenlijk? Is het de ambiance of is het...
2: Het allerleukste is eigenlijk voor ons... wij doen altijd ons best. We gaan altijd tot het uiterste. Als mm-hmm. je mij straks, want straks hebben wij een swoop optreden. Ja. Als je mij straks van het podium zal zien gaan, en Filip ook, en de meisjes ook, dan zijn wij gewoon doorweekt van het zweet. Dus ik kan zeker niet zeggen dat wij er niet voor gaan.
1: Ja, wordt maar veel als, gedanst, hè?
2: Ja, maar als we zien dat het publiek ook diezelfde energie overneemt en meegaat, is dat voor ons een stimulans om nog meer te gaan geven. En dan gaan wij helemaal over de rooien. Ja. En dan komen wij wel van het podium met het gevoel van... Allee, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar van fuck, wat was dat?
1: Ja. Hier mag dat gezegd worden.
2: Dus dat is echt zo'n leuk gevoel. Dus als, als het publiek ook volledig meegaat in de vibe, is het...
3: Dat is een echte kick, zo.
2: Ja, dat is echt zo'n beetje, ik kan niet zeggen een drug, maar je hebt mensen die gaan hardlopen en dan voelen die zich zo achteraf. En bij ons is dat...
1: Zijn er dan ook moeilijke momenten, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld als het publiek wat minder is of zo, heb je dan ook... Dat momentjes dat je zegt van, ja, het gaat niet. Of...
2: We hebben al meegemaakt dat wij worden ook vaak na middernacht geboekt.
1: Ja.
2: En ik moet er een tekeningetje bij maken. Nou. Soms is het publiek dan al een beetje...
1: Dronken.
2: Dan beginnen ze stoelen... Ja, waar zijn die stoelen dan? Een populair nummer, keileuk. Maar dan gooien ze stoelen op het podium. Oh. Of proberen ze op het podium te kruipen om bij ons te staan. En dan heb ik wel zoiets van... Niet leuk.
1: Zijn er ook zotte momenten in? Meest grappige die je ooit meegemaakt hebt, dat zal wel, hè. Tijdens een optreden bijvoorbeeld.
2: We hebben heel wat leuke backstage filmpjes van zotte momentjes.
1: Ja.
2: Maar leuke momenten, ja, wij stonden onlangs op het Schlagerfestival en ik mocht daar ook solo gaan optreden, maar na mijn solo optreden was het meteen aan swoop. Dus ik had nog geen minuut, denk ik, om mij om te kleden achter het podium. Mm-hmm. En de eerste show hing de ledwal open, want wij kwamen eigenlijk door de ledwal op het podium. En mijn pak was niet toe. Dat was wel stress. Dus een van de meisjes liep nog achter mij mijn rit dicht te doen. Op het moment dat ik het podium op moest. En op dat moment is dat spannend, maar achteraf is dat super grappig natuurlijk.
3: Heel te lachen, daar is mee met die momenten. Ja.
1: En je zei het al, je bent solo bezig.
2: Ja.
1: Ja, wat betekent dat eigenlijk voor jou? Is het een verandering... Een hele verandering in jouw carrière? Of is het...
2: Het is wel iets waar ik altijd van gedroomd heb om te mogen doen. Het is natuurlijk helemaal anders dan bij Swoop. Ik sta er alleen voor. Hè?
1: Ja.
2: Bij Swoop zijn we met vijf.
1: Ja.
2: Dus kan je altijd terugvallen op elkaar. En daar moet ik het alleen gaan doen. Hè?
1: Ja.
2: Al is het een polonaise of het zingen of het publiek... Het
1: is wel een beetje anders. Hè?
2: Ja, is dat wel anders. Het is, je staat er meer in je blootje, om het zo te zeggen.
1: Jij en Filip staan beiden in de muziek. Hè? Ja, Filip al heel lang. Heeft hij net gezegd, al jaren. Hè?
3: Amai.
1: Ja. Dus is dat een voordeel of is dat een nadeel, is dat een voordeel? Ja, Filip kent wel een beetje zijn weg in de showbiz,
2: Het is sowieso ook een voordeel, hij kent er heel veel van. Ik kan altijd bij hem terecht voor raad en daad, voor tips. Maar ik ben er ook soms een beetje eigenwijs in en ik heb ook mijn eigen gevoel. En soms denk ik van, nee, ik wil het op die manier doen.
1: Ja.
2: En hij zegt dan, uit ervaring weet ik dat.
1: Ja.
2: En dat is soms dan, ik ben daar dan soms een beetje koppig in. Maar ik probeer heel veel zelf te doen. En uiteraard, hij is de eerste aan wie ik raad of tips vraag. Ja.
1: Is dat dan niet moeilijk thuis? Ik bedoel, kunnen jullie thuis de muziek loslaten? Of ik bedoel, is het altijd muziek? Of,
2: Het is heel vaak muziek. En het is heel vaak ook werk thuis.
1: Ja.
2: Maar we proberen daar ook op te letten om dan iets anders eraan te koppelen. Hè, als wij... Misschien straks op restaurant of zo gaan, dan zullen wij uiteraard waarschijnlijk wel praten over de optredens of over de carrière. Maar dat is dan gepaard met quality time en een hapje en een drankje. We zijn wel levensgenieters.
1: Ik denk persoonlijk, dat moet moeilijk zijn. Ik bedoel, samen in de business en dan thuiskomen en...
3: kennen dan met de radio.
2: Het is soms als er dan iets is dat moet opgelost worden, dan kan ik bijvoorbeeld als Swoop Girl... discussiëren in de rol van Swoop Girl.
1: Ja.
2: Maar ik ben ook partner. En dat is dan soms moeilijk van... Dan neem ik het op voor mijn rol. Dan ben ik niet lief op dat moment. Dat is soms moeilijk. Maar ik kan dat wel loskoppelen van elkaar.
3: Dan is het Ambras in thuis zouden soms...
2: Ambras niet. Maar soms moet je vanuit je verschillende rollen spreken. Hè. Op school ben ik ook de kleuterjuf en niet de artiest.
1: Tuurlijk. We gaan misschien eerst eens naar een plaatje luisteren.
3: Ja, inderdaad.
1: Je hebt daarin klaarstaan, Peter.
3: Ja.
2: Ben benieuwd.
3: Doe je vanavond met me mee?
2: Graag.
1: Ja, volgens mij. We gaan er snel luisteren.
3: Ja, oké.

0: Hallo, voilà, Johnny.
1: Ja, ja, het is een heel mooi meezingertje. En ik zal ze trouwens morgen ook kunnen draaien in mijn rubriekje Ambiance op de werkvloer. Ik vind het echt een heel mooi plaatje, Aurélie. Echt waar. Voilà, zie. Zit er ook een persoonlijk verhaal in jouw muziek eigenlijk?
2: Ja, de nummers die geschreven worden... zijn wel altijd nummers waarbij ik zelf mijn input heb.
1: Ja.
2: Mijn laatste nummer, Roze of Rosé, was er ook zo eentje.
1: Mm-hmm.
2: Ik had een idee en mensen die mij kennen, die weten dat ik het meisje van Roze ben en dat ik graag mijn glaasje rosé in mijn handen sta.
1: Mm-hmm.
2: Dus de input...
1: Niks mis mee, hè?
2: Nee, het is dat. Dus we zijn eigenlijk vooral dan daar rond beginnen schrijven. En ja, het is wel leuk dat ik altijd... Mijn voetje binnen heb of zo.
1: Ja,
2: dat ik altijd
1: mijn
2: inspraak kan hebben. Ja,
1: inspraak, ja. Zeker. Heb je ooit getwijfeld aan je muzikale carrière? Dus van, misschien wel, misschien niet.
2: Goh, nee, ik had eigenlijk voor ik startte een heel sterke ID. En dat wil zeggen van, ik weet wie ik ben, wat ik wil doen, hoe het er moet uitzien. Ik heb daar toch meer dan een jaar aan gewerkt.
1: Mm-hmm.
2: En... in dat opzicht zijn wij eigenlijk nummers gaan schrijven. Dus ik was eigenlijk direct overtuigd van mijn stijl, schlagerpop. En ik ben daar ook bij gebleven.
1: Een mooie stijl, hè?
2: Ja, weet je wat het ook is? Het is als beginnende artiest sowieso niet gemakkelijk, of niet meer gemakkelijk,
1: mm-hmm.
2: om op de radio gedraaid te worden of om optredens binnen te krijgen. Dus ik wist, en dat was ook hetgeen dat Philippe zei, van het wordt sowieso niet gemakkelijk.
1: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, na 3 jaar, ik stond wel op het Schlagerfestival.
1: Ja, voilà. Het is dat, dus dat is de motivatie natuurlijk.
2: Inderdaad.
1: Dat
2: dus
1: motiveert om door te gaan.
2: Voilà.
1: Absoluut. Even snel nu. Ja, ik zou zeggen, groep of solo?
2: Oh, dat is een hele moeilijke. Ik vind solo heel leuk, maar Swoop ook. En je kan het eigenlijk totaal niet vergelijken. Dus
1: mm-hmm.
2: ik ben blij dat ik ze alle twee mag doen. Ik kan echt niet kiezen. Nee.
1: Niet kiezen, dat is moeilijk. Hè? Zingen of dansen?
2: Op dit moment zingen dan. Ja.
1: Ja? Grote massa of klein publiek?
2: Wel, ik moet zeggen dat ik eigenlijk meer stress heb voor minder volk dan voor meer volk.
1: Ah ja, toch.
2: Dat klinkt heel raar, omdat ik het gevoel heb met minder volk dan de mensen...
1: Korter zitten, ja.
2: Ja, meer kijken of zo.
1: Contact een beetje.
2: Dus ik vind meer publiek wel leuker.
3: Op groot podium zijn natuurlijk verder. En...
2: Ja, en dan kan je dat zo niet anders... Ja, zie je de mensen kijken of dan zie je iedere move dat ze maken.
1: En dit zou eigenlijk een vraag voor Philippe moeten zijn. Ochtendmens of... avondmens. Ja,
2: Philippe, als ik hem zie zitten, dan is het antwoord duidelijk.
1: Het zal avondmens zijn, denk ik.
2: Philippe, avondmens. Ik eigenlijk ook liever avondmens. Maar als kleuterjuf kan ik niet anders dan iedere ochtend heel vroeg op te staan. En na al die jaren is dat nog altijd een gevecht met de wekker. Ja.
1: En de kindjes dansen soms eens mee in de klas?
2: Ja, die zijn eigenlijk heel grote fan. Ik loop daar niet mee te koop in de klas, maar die weten dan natuurlijk van de ouders.
1: Ja.
2: En die beginnen eigenlijk spontaan Roze of Rosé te zingen. Het was op een bepaald moment was het zelfs zo grappig. Ze waren bezig met knutselkarretje en met roze stickers en van alles en nog wat. En er was eentje die zei, het is roze. En de andere kindje zei, nee, het is rosé. En ik dacht, nee.
1: Soms wordt het een beetje verwacht, een beetje. Goed. Ja, wat mogen we nog van jou verwachten in de verre toekomst?
2: We gaan binnenkort weer een nieuw nummer gaan schrijven.
1: Mm-hmm.
2: Een nieuwe single. Er staan ook heel leuke opdrachten op de planning.
1: Ja.
2: Zoals een aantal optredens in Duitsland. Dus daar kijk ik wel enorm naar uit. Ik mocht er dit jaar al staan. Allee, ik ben er al gaan optreden. En zowel de organisatie als de bazen van het complex, die waren zodanig enthousiast dat we bij aankomst thuis meteen een mailtje in de mailbox hadden om data vast te leggen. Dus volgend jaar ga ik vaak naar Duitsland om op te treden.
1: Hebben jullie ook een website? Of,
2: Ik ben vooral de madame van de sociale media. Ik ben bezig met een website, maar door tijdsgebrek komt die er niet echt van de grond. Swoop heeft er wel eentje, dat is www.swoop.nu.
1: Ja.
2: En de mensen kunnen mij vooral volgen op Instagram. Dat is Aurélie Music Official. En mijn pagina op Facebook is gewoon Aurélie, met een accent.
1: Ja, want de mensen hier zijn altijd zeer benieuwd bij Radio Pros. Ja, echt waar.
2: Ze mogen een keer kijken en mij volgen. Hè?
1: Voilà. Dus de mensen vragen ook dikwijls, hè, wanneer kun je eens live zien? Wanneer kun je live zien?
3: Misschien bij Radio Pros.
1: Het zal nog kunnen. Boeken, hè. Boeken, Peter. Want de mensen zeggen dan, gaan we Swoop zien of gaan we Aurélie zien? Ja, wat... Ja.
2: Oh, ik ben er wel heel duidelijk in mijn socials. Ik probeer die ook van elkaar een beetje te scheiden, zodat het niet in elkaars vaarwater komt. Mm-hmm. Ik heb op Facebook ook een Aurélie Swoop profieletje, waar ik dan alle dingen van Swoop opdeel. We hebben met Swoop ook een pagina aan Instagram. Ja. Maar Aurélie Music zijn vooral de dingen die ik solo doe, of samen met Philippe, want we treden ook met z'n twee ook op.
1: Ja.
2: En ik heb denk ik deze week een agendatje online geplaatst, tot en met eind augustus, denk ik. Want het verandert zodanig snel.
1: Ja.
2: En daar kunnen ze mij volgen en dan kunnen ze zien. Ik denk dat ik eigenlijk trouwens deze zomer in de buurt zit.
1: Ja, het zou wel kunnen. Ik heb een stukje van gevolgd. Ik geloof het wel, hoor.
2: Je moet er maar een keer kijken. Ik weet het niet van buiten.
1: Ja, eens kijken. Ja. Als je als luisteraar iets wil zeggen tegen de luisteraar, wat zou dat dan zijn eigenlijk? Als je als artiest iets wil zeggen tegen de luisteraar dat ze nog niet weten van Aurélie.
2: Ah, dat ze nog niet weten van mij.
1: Ja. Of één ding dat ze van u moeten zeker onthouden. Van het is een lieve of het is dit of dat.
2: Ja, dat is maar raar om dat over jezelf te zeggen.
1: Ik weet dat, maar de luisteraars bij Pros die zijn heel, heel benieuwd altijd. Dat is, ja.
2: Ik
1: zou Flip dat ook moeten zeggen, maar ja, goed.
2: Ja, ik vind mezelf een lieve, maar goed.
1: Ja, voilà.
2: Maar ja, dat weet ik niet. Dat is wel raar om over wijn te stoeven. Zo ben ik nu ook wel weer niet.
1: Ja, nee, maar, ja.
2: Maar ze kunnen het zien, ze kunnen het zien op mijn Facebook. Ja. En ze kunnen altijd een keer langskomen op een optreden voor een babbeltje. En dan zullen ze zien wie ik ben.
1: Oh, wat is dat? Die nieuwe single, hè?
2: Ja.
1: Ik vind dat echt een mooi liedje.
2: Dank u.
1: En hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Is dat een eigen compositie? Of heeft Flip daar eigenlijk mee geholpen? Of?
2: Ja, we waren dus de vorige single, Doe jij vanavond met me mee? Die hebben we daarnet gehoord.
1: Ja.
2: Dat was zodanig leuk nummer, een echte Polonaise. Die werkt keigoed op optredens.
1: Ja.
2: En ik had wel zoiets van, oké, ik ga ietsje meer naar die stijl gaan schrijven. Mm-hmm. Maar ik was deze zomer ook naar een optreden geweest van JLO in Spanje. En zij bracht daar één nummer en ik dacht, wauw, dat is supermooi dat ze die een inzet doet. Dat begin is. En ik had dat idee meegenomen naar de studio van, ja, ik wil een beetje mysterieus, wat trager beginnen. Niet direct de Polonaise.
1: Ja.
2: Philippe had ook meteen een idee van, ja, we moeten een feestplaat hebben, zoals Bacardi Lemon bijvoorbeeld, maar over hun rosé.
1: Ja.
2: En ik kwam de studio binnen, want ja, ik ben meestal in het roze, dat is ook mijn statement color.
1: Mm-hmm.
2: Hè.
1: Dat zien we trouwens.
2: Ik heb ook wel andere kleurtjes in mijn kleerkast, maar niet zoveel, vooral roze. Dus de mensen die mij kennen, die weten dat ik heel vaak in het roze ben. En ik kwam de studio binnen en een van de schrijvers, Carlo Rijsdijk van Helemaal Hollands, die zei, oh, kijk hier, onze Rosélie. En dan kwam het eigenlijk heel snel tot het idee van, ja, gaan we vandaag voor roze of voor een rozeetje?
1: Ja.
2: En zo zijn we beginnen schrijven. Ja.
1: Ah ja, want roze of rosé, ik vind het een beetje, er zit een beetje tristesse in, hè, in dat liedje.
2: Ja, het begint triestig, want kijk naar buiten vandaag.
1: Ja.
2: Als je wakker wordt, of wakker werd daarnet, dan word je daar niet bepaald vrolijk van.
1: Ja, ja.
2: Dus het lied gaat daar zo een beetje over van, is het wel zwaar beladen. Het
1: gaat ook eigenlijk een beetje over jezelf blijven, denk ik dan.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is iets waar ik heel hard aan vasthoud en heel belangrijk vind.
1: Ja.
2: Ik hou niet van copycats of van...
1: Ja, zeker.
2: Ik ben wie ik ben en daar blijft het bij. En daar gaat het nummer eigenlijk ook een beetje over van, oké, is het een dag niet of voelt u wat... Er is, weet je wat, blijf bij jezelf. Kies voor je kleur en word vrolijk.
1: Absoluut. Denk je ook dat je in deze stijl zal blijven? Of zit er nog veranderingen aan te komen? Of,
2: Nee, ik denk dat ik bij deze stijl van slagerpop zeker blijf.
1: Ja.
2: Zo kennen de mensen mij ondertussen.
1: Mm-hmm.
2: Het zou een beetje raar zijn om ineens dance of zo te gaan doen. Of hip-hop, ik weet het niet.
1: We gaan het liedje zeker laten horen, Peter.
3: We gaan het eens draaien. Hè,
1: we gaan het eens draaien, want we hebben het ook zeer druk hier.
3: Ja.
1: Heb ik al gezien ondertussen, dus...
3: Maar goed,
1: in ieder geval wens ik jou heel veel succes toe.
2: Dank u.
1: En vanavond hebben jullie trouwens nog een optreden, zeker?
2: Ja, met Swoop.
1: Met Swoop, hè? Ja. En maar waar is dat ergens precies?
2: Dat is in Wontergem, dat is Deinzen.
1: Ah, Wontergem, ja, want jullie zijn van Deinzen, hè?
2: Wij wonen in Sint-Martens-Leerne. Ja,
1: Sint-Martens-Leerne. Ja. Mooie streek daar trouwens.
2: Ja, heel mooi. Leuke restaurantjes, mooi zeker. Kasteel zeker in onze achtertuin. Ja.
1: Deinzen, ja.
2: Deinzen,
1: ja. Prachtig. Zeg, ik wens jullie allemaal heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: En bedankt voor het interview, Peter.
3: Ja, zeker.
2: Jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan, heel graag gedaan. We gaan straks misschien een rozeke drinken.
2: Oh ja, zit het aan de frigo weer?
1: Ja, ik weet het niet. We zullen eens moeten checken, denk ik.
3: Dat staat er, maar ja.
1: Het zou kunnen. Ik weet
2: want
1: het
2: ik denk dat de mensen er nu wel goesting in zullen krijgen.
1: Ja, absoluut. Dus, aperitief op een
2: ja,
1: zondag.
2: Ja, het is bijna aperitiefuur, denk ik.
1: Zeg, in elk geval, vriendelijk bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Ja, dank u wel.
3: En veel succes nog, hè.
1: Ja, veel succes. Bedankt. Dank u.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu, 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.

0: Beatles op de radio, 1965
1: volgens mij. Ja, 63.
0: 63.
1: Amai. Dat is mooi, hè. The Beatles en Help Me. Vergeet niet, we zijn nog altijd in onze ontbijtradio.
0: Ja, hè? We zijn even afgeleid.
1: Mensen zijn misschien een klein beetje afgeleid. beetje, hè? Ja. Ze mogen nog steeds naar ons bellen ook. Hè?
0: Ja, de 070 22 22 50.
1: Ja, of via onze Tidio mogen zij ook een verzoekje doen. En, dat is onze app. Ik, heb daar, ik had daar een plaatje klaargezet, Peter, maar we zullen eerst nog een andere draaien. Want het is een beetje... Hè? We zullen eens na 11 uur draaien. Ik heb nog eentje klaargezet daar van Jimmy Bohorn.
0: Ah, Jimmy Bohorn, oké.
1: Oké, allee, we komen straks terug. Zeker en vast lekker blijven hangen. Hier is Jimmy Bohorn. Is it in or is it out? Wat denk je? Snel dat radioproces in.
0: Liever in.
1: Yeah, there you go. Voilà, alsjeblieft.

0: Een farmplaat van Jimmy Bohorn. Een beetje disco muziek op zondagmorgen hier bij Radio Bros. En is it in or is it out?
1: Ja, ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Ja, maar we waren een beetje stilgevallen met het interview van Aurélie.
0: Ja, inderdaad. Ik
1: Fantastisch allemaal. En ook onze goede vriend Philip Daalse van Swoop.
0: Ja,
1: wat leuk om die man eens
0: Het was een heel tijdje geleden bij mij. Vroeger was ik veel mee op optredens en ik zag hem om de maand toch eens. Maar nu...
1: Regelmatig met Danny ook zeker, hè?
0: Danny?
1: Dan van Mechelen.
0: Toch niet.
1: Goed, zeg, we hebben nog verzoekjes. Vergeet niet, dit is nog altijd de ontbijtradio. Dag Peter en Johnny. Graag een plaatje van Monica Martin, La Luna Bleu uit 96. En dit plaatje is voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Fransken en vrouw, DJ Luc en Anne, David en Marleen. Marleen is trouwens mijn nicht uit Brakel, het Prosteam. En alle luisteraars een fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida.
0: En hier is ze.

0: Tijdenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.

0: Een ferme plaat uit 1962 van Elvis Presley en Suspicious Minds.
1: Het is niet gemakkelijk.
0: Suspicious Minds. Van hier naar daar vandaag.
1: Ja, het was een beetje druk vandaag, hè, Peter?
0: Ja.
1: We moeten nog een plaat gaan draaien voor Yveske uit Gent, want die neemt alles op.
0: Ja.
1: Die beluistert er nog eens voor, die luistert er nog een keer naar.
0: Ja.
1: Dus Yveske, voor jou draaien we straks een hele mooie plaat.
0: Ja. We hebben hier nog een verzoekje van Chris, denk ik.
1: Van Chris. Kan ik nog een plaatje aanvragen? Natuurlijk, van Ramon van het Groene Woud.
0: Ja.
1: En dat voor mijn moeder, alsjeblieft. Groeten van de Chris en ook voor het ganse prosteam.
0: Ja. We hebben een hele mooie klaargezet.
1: Ja?
0: Ja, de cha-cha-cha. Van de Ramon.
1: Ja, dus het was stilletjes geworden. Dus ik zou zeggen, vrienden, gerust even bellen naar de 070.
0: 22. 50.
1: Of een berichtje via onze video, onze app van Radio Post. Van ons zijn.
0: En ik zou zeggen, welkom in deel 3.
1: Ja, deel 3. Het gaat snel. Het gaat snel.
0: Bij het radio.
1: Ja, zeker.
0: We gaan ze draaien.
1: Alsjeblieft.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, absoluut.
1: Het was lang geleden, hè, die.
0: Ja, dat was heel lang geleden.
1: We hebben ondertussen al iemand aan de lijn, denk ik. Ja. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen, dag Peter, dag Sally.
0: Dag Marina.
1: Dag Marina, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens, alles goed?
1: Ja, alles goed. Hé. Weer al ambiance in de studio. Dus,
0: ambiance, beetje druk, maar
1: een
0: beetje
1: druk, ja. Ja, ja, maar we hebben liever dat druk, hè.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is dat, hè.
0: Beter dan in slaap te liggen, hè.
1: Van de middag is dat zo een beetje een down moment dat je krijgt. Zo.
0: Ja?
1: Ja, dat is elke keer ontbijtradio, 3 uur. Dat is 3 uur eigenlijk werken, het is werken. Hè. Ja, het is werkendag.
0: Oh,
1: en dan in één keer is dat naar huis, ja, dan is dat ergens een pistoleek en eten of zo.
0: Werken met veel plezier, hè,
1: Peter. Dan in de namiddag is dat zo... Ik mag me niet neerzetten in de zetel, want het is gebeurd anders.
0: Ah, dan maak ik altijd mijn programma draaien wat ik wil tussen 2 en 4. Hij hoort dat toch niet.
1: Ja, ik hoor het niet.
0: Dus, ja, voilà.
1: Slecht uur, nee, zo.
0: Ja,
1: ja, voilà,
0: zeg,
1: ja,
0: voilà. Zeg Marina, zeg het eens.
2: Ja, jongen, het is voor de plaatsnaam te vragen.
1: Ja? Ja. De welke mag dat zijn?
0: Rob de Nijs, denk ik, hè.
2: Rob de Nijs, ja. Zet een kaars voor je raam.
0: Zet een kaars voor je raam. Dat klinkt een beetje dat down, is... ja?
2: Waarom?
0: Ja, dat is zo'n beetje... zet een kaars voor je raam vannacht, zo'n beetje... Marina?
1: Alle platen van Rob de Nijs zijn mooi.
2: Ja, ja.
0: Het zijn allemaal mooie natuurlijk, hè, Rob de Nijs.
2: Maar ja, het zijn allemaal mooie.
0: En voor wie mogen wij die draaien, Marina?
2: Ja, zeker voor mijn man, die mag niet vergeten, want
0: anders... Ja, ja, dan is Tamara
2: thuis.
0: Ja, dan is
2: Ambras in
0: thuiszagen,
2: hè Peter?
0: Ja. Ambras in de klas.
1: Wat zeggen ze? Het is stil waar het nooit niet waait of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is zoiets in die jaren.
0: Of Ambras in de klas. Ja. Ja.
1: Is Johnny? Oh, ja. Is Johnny?
0: Ja, Peter.
2: Ja,
0: Johnny. Ja, ja, Peter. Ja, Marina, hè? Johnny en Marina, voilà.
1: Ja.
0: Zeg maar, Marina. Zeg maar, hoor. Zeg maar.
2: Dat is voor jullie ook allemaal, hè, bij Radio Pros.
0: Dank u wel. Dank u. Dank u.
2: Dat voor de vrienden allemaal dat ik kan.
0: Mm.
2: En voor mensen dan uit het plaatje krijgen ook.
1: Ja.
0: Zeg, Marina, heb je geluisterd naar een top 200?
2: Ja, ik heb geluisterd.
0: En wat vond ervan?
2: Wel, goed.
0: Goed, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De luisteraars hebben een goede smaak. De luisteraars hebben een goede smaak, hè?
1: Ja, ja, het was dikke ambiance.
0: Het was dikke ambiance, ja, ja. Ik moet zeggen, ja.
2: Ja, ja, ja. Zeker, het was zeker goed. Hier is de waarheid.
0: Ja, hè, we gaan dat nog doen, ja. Hè. We mogen dat nog doen, hè.
2: Ja, ja, zeker.
0: Goed.
2: Zeker, voor... Johnny.
0: Ja, Marina.
2: Johnny, ik heb 2 weken bij uw vrouw gaan winkelen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ze heeft het verteld.
2: Gezegd?
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja.
2: Ik had daar gezegd, de groeten zijn Johnny.
0: Ja, ja, ja, ze heeft dat gezegd. Ik moet zeggen, het is wel gemakkelijk daar, hè, voor te winkelen.
2: Ja, ik vind het ook, ja.
0: Ja, hè.
2: Ik moet niet... wat beter dan in alles. In alles is het maar wel, hè.
0: Ja, in alles is het wat moeilijk. Ik weet dat, ik weet dat. Dus... Amai, ze zijn daar luidruchtig op de achtergrond. Ja.
1: Het is hier ambiance ook.
0: Ja, het is precies, ambiance, hè? Precies, ja. Goed, Marina, we gaan zeker en vast een plaat voor u draaien, hè?
2: Ja.
0: Van Rob de Nijs.
2: Ja, dat mag, ja.
0: Hè? Is dat goed?
2: Ja,
0: dat is een heel mooi liedje. En de groetjes aan u allemaal, hè? Aan die lieve jongen.
2: Ik ga het zeker doen.
0: Allee, vooruit.
2: Ja, ik ga het zeker doen, hè.
0: Zeg, en bedankt om te bellen, Marina.
2: Ja, dank u wel.
0: En bedankt om een trouwe luisteraar te zijn van Radio Pros, hè.
2: Ja, oké.
0: Oké.
1: Voilà, en hier is de plaat.
0: Alsjeblieft.
1: Voilà, het is al begonnen.
0: Ze is al begonnen, ja. Zeg.
2: Bedankt,
1: fijne zondag, hè.
0: Graag gedaan.
2: Ja, Peter.
1: Dag.
0: Fijne zondag.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: De fijne muziek van Rob de Nijs is er niet meer, maar we kunnen wel genieten van deze fijne platen zoals Zet een kaars voor je raam vannacht. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Peter Tennen en Zonieke. Oh, Daniel Akker. Mocht jij nog eens bellen naar mij?
2: Ja.
1: Ik luister wel even veel. Ah, voilà. Ja, ja. Zeg Daniela, welke plaat mocht erbij voor u draaien? Want we hadden niet veel tijd, hè.
0: Nee.
2: I Pretend van Des O'Connor.
1: Ah, I Pretend. Die wordt veel gedraaid hier bij ons. En ik vind dat een heel mooi liedje. Echt waar.
2: Die komt bij mij er op de playlist. Hè.
1: Ja.
2: Ah.
1: Ja, ja, staat op de playlist. Geen probleem. En voor wie mogen we die draaien, Daniela?
2: Voor onze Radio Proxy.
1: Dankjewel.
2: Dus voor, ik kom
1: in
2: een radio zitten, want ik
1: zit
2: een dikke minuut
0: achter.
1: Oei, je zit een minuut
0: achter,
1: ja.
0: Ja, ja, ja, maar ja.
1: Dat is die verbinding, hè.
0: Daarmee hoorde straks uzelf nog eens op de radio.
1: Ja, ja, ja, we zeggen, ja, voilà.
0: We doen dat speciaal daarvoor, hè.
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja.
0: Wij presenteren hier en dan lopen wij naar de keuken hier, ja. En dan horen wij onszelf op de radio.
1: Ja, ja. Dan zeggen we, ai, ai, ai, ze zijn weer bezig.
0: Wat hebben we nu weer gezegd?
1: Ai, ai, ai, ai. Ja, Daniela.
2: En dan moet ik soms wat een oorzaam zijn dat ik daar niet over kom.
1: Maar ja, het moet plezant zijn, hè, Daniela. Hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Het
1: moet plezant zijn. Het leven is al tristig genoeg.
2: Ja, mogen we zijn.
1: Dus we proberen een beetje de zon in huis te brengen. Hè?
2: Ik heb ook van die diepdagen. Hè. Vandaag gaat het niet.
1: Ja, maar ja.
2: Moeilijke dagen.
1: Je hebt een goede raad. Zet gewoon Radio Pros op en dat is over. Hè.
0: Ja, ja. Voilà.
1: Ja, ja, ja, dat is juist, hè. Ja.
2: Verdachte
1: zeden,
2: zeggen ze.
1: Zeg, Daniela, voor wie mogen we die plaat allemaal draaien? Hè?
2: Ah, wel, voor onze Bert.
1: Ja.
2: Voor mijn nicht Greta, die in Ninove woont en die daar ook naar luistert.
1: Ja.
2: Hm. Voor mijn dochters, voor de schoonzoon. Allee, in mijn vriend, ja, schoonzoon, wat moet ik zeggen?
1: Mm.
2: En dan voor mijn schoolzuster,
1: ja.
2: Voor Mot en Vivian.
1: Ja.
2: Voor, dat ik nog in gedachten heb.
1: Ja.
2: Niet veel meer, denk ik.
1: Niet veel meer, voor iedereen die moest...
2: Voor Johan en Frida ook, want die mensen hebben mij ook al een keer geplaatst.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Hè. Ja, ja.
2: Ja, want dat zijn lieve mensen, hoort dat.
1: Ja.
2: Voor die en ook voor Rudolf.
1: Stevens?
2: Stevens.
0: Ja. Ja.
2: Of een vrouwtje, Anja.
0: Ja, ja, ja.
1: Voilà, okay.
2: En zo'n Anneke van der Stappen ook,
1: ja.
2: Zeker.
1: Ja. Ja, ja, dat zijn er een heleboel, hè. De lange duur wordt dat een grote lijst, ja. Daniela. Ja,
2: ja. Ja, maar ja, als je begint te denken, maar ja...
1: Dat is waar, ik weet.
0: Anders moet je zo'n lijstje maken, zoals Mukulinda destijds.
1: Ja, zo'n grote lijst maken.
0: Ze zat denk ik aan 57 namen de laatste
1: tijd. Ja. Ja, ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dat was een beetje te zijn, ondertussen ging ik...
0: Ik heb dat trouwens, dat stukje dat ik opgenomen had, voor achteraf eens laten te horen nog, heb ik nog op mijn pc staan.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Zal eens moeten laten horen. Hè.
0: Ja, dat is al een heel tijdje geleden.
1: Dat is al een poosje geleden. Ja. Zeg, in elk geval, Daniela, bedankt om te bellen. Je bent niemand vergeten.
0: Nee.
2: Nee. Hè? En bedankt, want ik viel in de prijs. Nee,
0: het staat hier nog zo een lekkere, frisse fles wijn voor u klaar.
1: Ja,
0: echt waar.
2: En
0: hier...
2: Raf kan ook meebrengen.
0: Ja. Ah ja, ja, het is juist. Raf heeft ze mee. Ja,
1: de Raf gaat ze meebrengen. Nou, dat is goed. Het
0: zit al in zijn auto. Dat is gevaarlijk.
1: Ja.
2: Ik heb twee kaarten gekocht.
1: Ah, ja.
2: En ik heb er een man gezet. Zeg ik, mogen ze dan ook komen brengen? Dat meer spreekt me komen.
0: Oh ja.
1: Ah ja. Maar regelt dat met eraf, hè?
2: Nee, zegt iemand anders, kan ze misschien hard uitzetten.
1: Ja, je weet, hè? Ja, maar ja, goed. Ja, onze raf gaat dat wel regelen, ze, Daniela. Ja. Zeg, Daniela, bedankt om te bellen.
2: Ja,
1: ik wens je nog een super fijne zondag toe.
2: Voor jullie ook.
1: Hè. En je mag elke week bellen, hè?
0: Ja?
1: Oh ja.
2: Ja, ik luister, want. Alleen maar iets te luisteren, nee, nog niet zijn, dat is niet, maar dat is, alleen, dat is feest, hè.
1: Als we nu horen, dan zeggen we, waar is Daniela? Dus ja, het is dat, hè. Ja.
2: Ja, maar ik geniet van, je zit op elkaar getraind, hè, alleen. Ja. Het is ongelooflijk om naar jullie samen te luisteren.
1: Allee, dat is super, bedankt.
0: Dank u.
1: Ja. Super, dat is lief. Dank je wel. Zeg, Danielle, ik ga je nog een fijne zondag toewensen. We hebben hier nog een paar platen te draaien. Ja, ja, ja. Is dat goed? Nog een super goede zondag toegewenst.
0: Ja. En bedankt voor het telefoontje. Hè.
1: Bedankt voor het telefoontje.
2: Ja, ik ga volgende week terugbellen.
1: En volgende week terugbellen. Hè.
0: En het volgende evenement moet je erbij zijn.
1: Ja, ja, Danielle, je moet erbij zijn. Hè.
0: Je moet niks meer plannen. Hè,
1: ja, voilà. Hè.
2: Ik zit nog altijd vast,
0: jongen. Oh, ja. Maar ja, het is nog een tijdje tegen dat
1: we... Het is nog een tijdje.
0: Het is maar 12 september, denk ik. Dus,
1: ja, 12 september.
0: Tegen dan moet alles genezen zijn, hè.
1: Ja.
2: Ja, want
1: die
2: zitten
1: er
2: nog altijd in, hè.
1: Ah, ja. Allee, we gaan dat plaatje... Zeg, Danielle, we gaan dat plaatje draaien voor u.
0: Ja.
1: Dat kunnen we een keer goed slopen, hè.
2: Ja.
1: Is goed?
2: Op ene voet.
1: Ah, ja, maar dat kan, hè.
2: Ja, dat kan. En
1: dan kom ik om de grond. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, Daniela. Zeg, toch bedankt voor het bellen, hè.
2: Oh,
1: en een super fijne zondag,
0: hè. Zondag. Salut, hè.
1: Bedankt, hè. Dag, Daniela.
0: Dag.
1: Yo.
0: Voilà, hier is hem. Denzel Corner, 1968.
1: Ja, ja. Johan vraagt je ook dikwijls aan.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
4: Jouw muziek, jouw radio, ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
6: 070 222 250.

0: Julio Rasmussen. Julio is wie
1: glas. Ik vind persoonlijk een van zijn mooiste platen.
0: Ja?
1: Keer hem even uit 1978.
0: Ja, hij heeft er een paar van die mooie gemaakt. Hè?
1: Ja.
0: We hebben nog iemand aan de lijn.
1: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Ja, het had niet weer uitgaan, maar ik had niet kunnen oppakken en nu.
1: Ah, Yves, goedemorgen. Nog eens.
2: Ja, maar ik had niet kunnen oppakken als ik het straks niet op de radio zag. Hè?
1: Ah, nee, dat is waar. Ah, zijn dat nu aan het opnemen?
2: Ah, wel, ik wil opnemen als ik toegelegd heb. Dat is gewoon dat ik laat weten, dus dat ik feiten ziet, de verpleging en dokters, voor de goede zorgen.
1: Ja.
2: Het kuitje opdragen naar ondertoe. Hart om de riempjes steken voor de goede zorgen. Dan.
0: Ja, verlassie.
1: En heb je al een titel van een plaat in uw gedachten?
2: Ah, wel, dan moet je helder kiezen. Dat past als verpleging en dokters een beetje.
0: Ah ja. Allee, we gaan dat doen, hè.
2: Ik wil net toelaten, ik wil aan mijn handset op te nemen, hè.
0: Ja, dat is goed. Eerste klas. We hebben, nog, we hebben nog iemand. Ja, ja.
1: Bedankt voor het
0: druk vandaag. Heeft. Ja,
2: oké.
0: Okay. Liefke, bedankt, jongen. Bedankt naar Manny ook, nee.
1: Ja, goedemorgen met Radio Pros.
0: We moeten snel zijn vandaag. Hè.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Johan.
3: Dag,
0: Johan.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Johnny en Peter.
0: Jawel.
3: Welkom bij mij.
0: Welkom.
1: Is het aan het regenen in haar zielen?
3: Ja, het is maar mottig weer.
1: Ah, dat is altijd weekend, hè? Dus,
0: dat is het weekend.
3: Ja, weekend is vandaag. Ja, spijtig voor de kinderen die nu aan het feesten zijn voor een plechtige communie. Hè?
0: Ja, dat is waar. Het is plechtige communie. Hè? Ja.
1: En de vrijdag zo'n mooie dag. Hè?
0: Ja. Dat is, ja, al het onkruid uitgedaan en nu lap terug.
1: Ja, dat moet weer groeien.
3: Wel, ja, nu kan het terug groeien. Hè?
1: Ja, voilà.
0: Jongens.
3: Ja. Anders, ik heb nog een beetje een distelzaad voor u.
0: Oh, nee, laat maar. Het is goed.
1: Ze hebben mij gezegd, je moet daar een zak zoutzuur over geven.
0: Ja, zoutzuur, dat zal lukken. Ja, dat zal wel lukken, maar ja, dat is niet goed. Voor...
1: Want dan is alles
3: kapot. Ik ga het kort houden, want het is niet lang meer. Hè.
0: Nee, ja. Doe maar.
3: Simon en Garfunkel.
0: Ja? Simon en Garfunkel.
3: El Condor Pasa.
0: Ah, ja, dat is een schoon liedje.
3: El Condor, dat is een vogel, hè.
0: Ja.
3: Als die nu bijt, hebben we een kleine vogel nog.
0: Ja, voilà, dus dat.
1: Maar de condor is een grote vogel, zeg.
0: Ja, dat is een grote vogel.
3: Dat, maar hij mag niet bijten, want anders
0: nee, zeker niet. Kleine, hè? Je vindt die vooral de kanten van Mexico en zo'n beetje. Ja, die kanten.
3: Peru, hè.
0: Peru, ja.
1: Met zo'n lange bek, zo.
0: Zo'n lange bek.
3: Uit 1970 komt dat plaatsen.
0: Ja, prachtig. Goed,
3: en dat is dus vooral degene die we daar straks hebben opgenoemd.
0: Ja.
3: En ook Daniela erbij, hè.
1: Ja, Daniela.
3: Moet mijn lijstje voltallig krijgen, hè.
0: Ja, zeker.
1: Begin maar te schrijven.
3: Dat zijn we goed voor een kwartier.
0: En de groetje aan ons Marleen en aan David, hè. Ja.
3: zeker. Zeker, David is beter bezig achter mij. Bezig met de metsen.
0: Ah, voilà. Ah, ja. Ja, het is een goede metser, David.
3: Ja, dus, de wereld is klein, hè?
0: Het is een kleine wereld, inderdaad, Johan. Inderdaad.
3: Allee.
0: Zeg groetjes, dan, de groeten
3: aan iedereen, aan alle luisteraars en voor iedereen. Ja, het is een regenachtig, hè?
0: Ja, maar ja.
3: Binnen blijven en ja.
0: We vliegen er wel door.
3: En ik in de zetel kruipen en een knuffel geven, hè?
0: Ja, we vliegen er door. Geen enkel probleem.
3: Zalikus!
0: Dag, Johan.
3: Dag.
0: De volgende plaat die we gaan draaien. Dag, Peter en Johnny. Moe wordt vandaag 90 jaar. Gisteren 2 mei zal ze 67 jaar getrouwd zijn.
1: Amai.
0: Helaas is Eva er niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Het liedje was O Heideroosje van de Havenzangers. Ja.
1: We hebben dat klaargezet.
0: Ja. Graag dit plaatje voor Moe en Va. Dankjewel en groeten aan iedereen vanwege Linda en Gerrit. Alsjeblieft.
1: Ja. Voilà, we gaan ze draaien en straks ook de plaat voor Johanna.
0: Ja, zeker weten.
1: We zijn vertrokken, hè.
0: We zijn weg door, hè. O Heideroosje.
1: Een hoempapa.
0: Ja, een tango. Oh.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde zondag van de maand van

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

0: Hallo ze, Simon & Garfunkel.
1: Is mooi, hè?
0: Ja.
1: Een condorpassa.
0: Een beetje panfluitachtig.
1: Panfluit, ja. Een beetje gebergte, hè. Peru. We hebben hier iemand bij ons, Peter.
0: Ja, blijkbaar ook een radiopresentator.
1: Ja.
2: Ja. Dat begint zo'n beetje een jaartje geleden terug. Radio beginnen maken. Toch wel 40 jaar met muziek bezig.
1: 40 jaar al, hè?
2: Ja. Met discobar begonnen en een jaartje geleden, ja, eigenlijk door ingetuimeld, zal ik maar zeggen. Hè. Dus blijf het intuimelen.
0: We vroeger altijd gaan draaien op feestjes.
2: Ja,
0: en zo. Altijd,
2: ja, trouwfeesten, noem maar op, hè, van alles. Ja.
0: Ja, de plezante tijden zo. Hè.
2: Zeker de plezante tijden.
1: Dat is iemand die we missen bij Proz, iemand dat ambiance kan geven.
0: Ja, dat is altijd. Wij moeten soms ook zo eens gaan draaien, het een of ander feestje. Dus,
1: ja. Daar worden feestjes van Proz, ja.
2: Dat zou wel zijn.
1: Ja, oké. En uw naam is Gino, hè?
2: Gino, ja.
1: Je hebt ook een DJ-naam, hè?
2: Ja, Gino de la Bandido.
1: Gino de la Bandido. Amai, ja, dat klinkt nogal, hè? Zou hij daar Gino Bandido kunnen zijn, hè?
2: Ja.
1: Voilà.
2: Ja.
1: Dus dat... Dus voilà, ik zou zeggen, welkom hier bij Radio Proz, zeker, hè, Peter?
0: Ja, en jij bent van de streek of?
2: Ik woon in Moorsel.
0: Moorsel, dat is nog niet zo ver. Nee.
1: Dat is niet zo ver van de Raf, hè? Ja, ja.
2: Ah nee, dat is dicht tegen de
1: Dicht tegen de Rafke, hè? Ja, Rafke Vermoezen, hè, onze goede vriend. Voilà. En Gino, zou het zien zitten om straks eens een plaatje aan te kondigen?
2: Zeker, hoor.
1: Ja, oké. Okay. Onze volgende, dat is er eentje van Jan Biggel. En die werd aangevraagd natuurlijk. Ja, ik moet eerst even zien. Hè, want, dat is een goede middag. Graag eerste van Jan Biggel, de haan die kraait. Ik ben een trouwe luisteraar van Proz. En heeft dat op de gsm ook gezet. Oh ja, dat is goed. Hè? Ja, ja. En ook de groetjes naar Denderleeuw voor Christian en Marco vanwege Stavros.
0: Ja, en we moesten deze draaien van Jan Biggel.
1: Ja, presenteer maar. De volgende plaat.
2: De volgende plaat wordt er dus eentje van Jan Biggel hier op jouw Radio Proz.
1: Alsjeblieft.
0: En als de naam weer kruid.
1: Als de naam weer kruid.
0: Als de naam weer kruid.
1: Voilà, zeg.
0: Gino? En eigenlijk moet dat op zijn Hollands, kijk, kunt dat beter.
1: Als de naam weer kruid.
2: Wat krijgen we nou?
1: Wat krijgen we nou?
0: Wat krijgen we nou,
1: We hebben Gino aan de lijn.

0: À la centaine d'apprendre. À la centaine d'apprendre, les dingues.
1: À la centaine d'apprendre. Heptitus Mekikes, hè, Pet?
0: Kikes?
1: Ja, ja.
0: Ombed Radio is Mekikes.
1: Ik heb niet gezegd, je zei de kikker.
0: De
1: naam, ik heb gezegd,
0: de kikes.
1: Heptitus Mekikes. Ik zou dat niet durven, hè. Ja.
0: Ik zit er twee, maar kot. Dus
1: dat steekt. Ja. Dat wordt een bras vandaag. Dat wordt leuk.
0: Grapje.
1: Wat spelen, komen kwelen, zeggen ze. Hè. Goed, we gaan nog een plaat draaien voor Luxken uit Assen.
0: Ja.
1: Hallo Peter en Johnny. Zou je een nummertje willen draaien van de Jannes? Ja. En dit voor de familie Dubois uit Aalst en Meldert. Johan en Frida uit Herzelen. Chris van Dijk en familie. En alle DJ's en luisteraars van Radio Pros. En Gino, welke plaat gaan we draaien?
2: Dat moest de plaatje van Jannes worden. Een beetje meer...
1: Alsjeblieft.
3: Ja. We zijn vertrokken.
1: Ja, we zijn lang vertrokken.
0: Ga je met de polonaise of moet ik dat doen?
1: Ja, begin maar Peter, begin maar. Ik volg wel.

0: farmaplaat van Jas en een beetje meer. Ik wil je elke dag een beetje, meer.
1: Ja, crazy, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, wat een programma vandaag, zeg.
0: Amai, ik zweet er al af.
1: Ja, ik begin ook te zweten.
0: Ja, daarjuist was het hier warm, maar dat kwam door andere dingen. Hè.
1: Ja, ja. Ah, dat kwam omdat de ruit niet open stond.
0: Ah, ja, voilà, het zal dat zijn.
1: Voilà, ja. Dat. Ja, we hebben nog een verzoekje, Gino. Hola, misschien eerst de micro openzetten.
0: Ja, Gino, doe maar.
2: Inderdaad kwam een verzoekplaatje binnen. Goedemorgen Peter en Johnny. Graag. Plaatje van Dennis Roussos. Plaatje naar eigen keuze mocht dit wezen. Dit voor jullie beiden. Cindy, Stonzi, Heidi, Chris, Raf, Ed, Molly, Els, Anneke. Groetjes vanwege Nancy en Jos.
1: Voilà, alsjeblieft. Amai. Mooi gezegd, jongen. Gino, prachtig.
0: We hebben een prachtige plaat klaargezet uit 1974 van Dennis Roussos. My only fascination.
1: Fascination. Wat denk je nu, Wapros? Mooi, hè?
2: Inderdaad.
1: Ah, voilà. Here we go.

0: We sturen deze richting Bornem voor Nancy en Joske.
1: Ja.
0: Ja. Jos is helemaal gek van Demis Roussos.
1: Ja.
0: 74.
1: My only fascination.
0: Ja, alsjeblieft. Ja, het zit er weer op, Peter.
1: Ja, inderdaad. Het
0: zit er weer op, jongen.
1: We moeten een afscheid nemen van deze ontbijtradio, zodat ze nog een uur of vijf kunnen verder.
0: Zal wel zijn. Wat een drukke dag vandaag. Wat een drukke dag.
1: We moeten de Perry ook nog iets laten doen.
0: Ja, de Perry moet werken voor zijn geld, hè, Perry. Ja, ja, zeker.
1: Nou, als we krijgen Perry van Braker na 12 uur, vanaf 2 uur, is dat onze Johnny Johnson, die komt nog eens terug. Die weet van geen ophouden.
0: Nee.
1: Dan onze Soul Stones, die komt nog. En Cindy, die komt voor de avond af te sluiten met muziekmozaïek. En dan nog een uurtje romantica. Voilà.
0: Voilà.
1: Dit is de planning, hè. Dus zeker blijven luisteren naar Radio Pros.
0: Amai. Ja, amai. Gino, zeg het jij, jongen. Peter Kallemeer.
1: Ik blijf, hier al lang aan. Hè.
0: Zeg, Gino, bedankt om langs te komen, jongen.
2: Heel graag gedaan. Super dat ik hier vandaag mocht langskomen.
0: Dat is heel graag gedaan, hè.
2: We zien een hele goede sfeer. Ja, valt hier heel goed mee.
0: Zie je het zitten, ja.
2: Zal wel zijn.
0: Zie je het zitten?
2: Ja.
0: Allee. Wij gaan we dat allemaal in orde brengen, hè, jongen.
2: Goed.
0: Hè? Dus oké, iedereen bedankt.
1: Ja, bedankt voor de verzoekende vele telefoontjes.
0: Vele telefoontjes.
1: Vandaag.
0: En zometeen heel veel plezier met onze Perry. Hè.
1: Het vele streamen naar Radio Pros.
0: Ja, vele streamen.
1: Dat was ook in orde.
0: We hebben veel verzoekjes binnengekregen. We hebben veel telefoon gekregen. Het was echt een prachtprogramma vandaag.
1: En ook bedankt aan onze artiesten die langskwam vandaag.
0: Onze artiesten,
1: onze Aurelie. En ik heb nog een plaat klaargezet voor haar. We gaan ze nog eens draaien.
0: En onze Flip niet vergeten. Hè. Onze Flip. Daze. Hij was er toch bij.
1: Ja, Flip Daze was er ook bij.
0: Natuurlijk.
1: We hebben trouwens nog mooie foto's. Die we straks online gaan zetten.
0: Ja, inderdaad.
1: Op onze social media, dat ze zeggen.
0: Ja, voilà. Allee, we gaan er van tussendoor, jongen.
1: Ja, we gaan ze nog eens draaien.
0: Ja, oké.
1: Doe je vanavond met me mee, Johnny?
0: Ja, straks, hè. Ja, als ik gedaan heb met koken.
1: Dat is goed, oké.
0: Zeg, bedankt, hè. Gino.
1: Gino, tot de volgende keer. Hè.
2: Jullie zijn bedankt en heel graag tot de volgende keer.
0: Hè. Ah, zeg, voilà. Hey.
1: En nog een fijne zondag allemaal.
0: Veel fijne zondag allemaal. Hè? Salut.
1: We gaan nog een beetje ambiance maken met Aurélie.
0: Aurélie.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Voca.
3: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
2: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er een dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
4: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
2: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media en in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros, goedemiddag. Middagradio met Perry van Brakel.

Een zeer goede zondagmiddag, beste luisteraars. Welkom bij Radio Pros, welkom in Middag Radio. Bedankt Peter Schepens en Johnny Johnson voor de afgelopen mooie drie uur ontbijtradio. Gekruid met leuke verzoekjes.

Agneta, Frida, Björn en Benny, de Abbas uit de jaren 70 met Lay All Your Love On Me bij Radio Pros. Hele fijne zondagmiddag. Het is een regenachtige middag. Het staat wel afkoelen buiten. 12 over 12 zit je aan tafel. Eet je bijzonder smakelijk, beste luisteraar. We blijven terug in de tijd gaan naar de jaren 70 met 10cc en de Wall Street Shuffle uit 78 meer bepaald. Welkom in Middagradio tot 2 uur met mij, met Perry van Brakel. Allemaal van harte welgekomen.

Een dijk van een plaat uit de jaren 70 van 10cc met de Wall Street Shuffle. We gaan het even wat rustiger aandoen deze zondagmiddag samen met de Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, tot tegen de reclame.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros,
5: goedemiddag.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
5: Internetradio, PC en smartphone.
4: Maar ook via FM 88.8.
5: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
1: Pros FM.
4: U luistert naar Perry van Brakel.

Groot Amazing uit de jaren 80 van Michael Jackson. Don't stop till you get enough. En deze moesten we eens speciaal op verzoek draaien. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Heel fijne zondagmiddag. Welkom in Middagradio. Gegroet allen.

Eerst speciaal op verzoek gedraaid deze van Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Molly uit Aarschot mailt ons via onze chat-app dat voor een plaat aan te vragen van Franske Bauer voor Molly uit Aarschot. Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Heel speciaal voor Molly uit Aarschot deze plaat. En nadien de Bee Gees met Staying Alive. En nadien een beetje reclame voor eigen winkel. En dan nog een streepje van muziek van Zonzo met La Bamba. En daarna reclame. Geniet ervan.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

En nou, we rotten in het vak Rod Stewart met Tonight I'm Yours. Johan uit Herzelen belde om zijn platen aan te vragen voor Johan en Frieda uit Herzelen. Een gouden plaat uit 1958 van Joe D. Met Ja Ja Twist. Heel speciaal voor Johan en Frieda uit Herzelen. Deze plaat op verzoek.

Eerst speciaal gedraaid voor Ron en Frieda uit Herzelen. Deze keiharde plaat uit 1958. Gouden oude plaat van Judy. Met de ja-ja twist. En we houden nog even swingend op zondagmiddag. Met dit regenachtige, druilig weertje bij zo'n 17 graden. Samen met de Romantics. What I Like About You. Hey, uit de jaren 80 trouwens. Een stevig knaller noem ik dit. Nu.

Stevige rocker uit de jaren 80 van de Romantics, What I Like About You. Moest een plaatje dragen, speciaal voor zijn moeder van Chris en ook voor het ganse Radio Prost-team. En mocht er eentje wezen van Raymond van het Groenewoud. We hebben gekozen voor Gelukkig Zijn. Heel speciaal voor Chris en zijn moeder. Dus deze plaat en het ganse Radio Prost-team. Gelukkig Zijn van Raymond van het Groenewoud. Dat brengen ze stilletjes aan bij 1 uur toe met de volgende platen. Nog Brotherhood of Man met Angelo. En That's My Number van Trinity. Graag tot straks in deel 2 van 1 naar 2. Tot zo bietjes. Of verzoek dus ook deze.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
3: Middagradio met Perry van Brakel.

Muziek uit de jaren 70 van Cloud met Save Me Open, de tweede uur van middag radio, ruim 7 minuutjes over 1. Voor het laat eten zit je nog aan tafel, eet je smakelijk, vrienden, en welkom in deel 2 en laatste uur alweer van middag radio vanmiddag. Zondag 3 mei 2026, van harte welgekomen allemaal trouwens. Is een regenachtige zondag, dus lekker binnen naar het radio luisteren is de boodschap. Jan Biggel is hier met Iedereen Weet. En nadien, ik zit in een cafeetje van Jetty Paletti. Maar eerst onze Jan Biggel met Iedereen Weet. Volle ambio alleen op de radio op zondagmiddag. Het kan en het mag hier bij Pros. Beste radio, die is 24 uur per dag.

Ambiance op de radio samen met Yeti Paletti en ik zit in een cafeetje. Ook op plaat gezet door onze Bobby Prins, een paar jaartjes vroeger dan, hè? Jawel. 13 over 1 dubbele tijdsmelding hier bij Radio Pros. We gaan nog eens flink tegenaan met Jimmy James en de Vagabonds uit de jaren 70. Een van mijn favorieten toen. En nu trouwens nog leuk om te horen op de radio. I'll go where the music takes me. In middagradio kan dat allemaal. En dan die nog de Rubets uit 75 met I Can Do It. Goedemiddag allemaal.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: U luistert naar Perry van Brakel.
3: Radio Plus.

CCR of Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight, zondagavond. Leuke voetbal op tv ook voor Europlayoffs. Vanavond voetbal op tv om 6:30 trouwens. De wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge om 6:30 live te kunnen kijken op de zone app. Dat weet je ondertussen wel al. Moest het een plaatje draaien, heel speciaal voor Chris, die groeten gingen naar Kasia, dankjewel. En hij vroeg feitelijk het plaatje van Peter Maffay. Helaas hebben we het dan niet kunnen vinden. Onze computer op onze kop getikt, maar niet kunnen de plaat vinden. De gevraagde plaat niet gevonden. Dus draai daarvoor in de plaats Tom Jones, A Minute of Your Time uit 1969. Heel speciaal voor Kasia vanwege Chris, komen die groetjes, geniet ervan. Trouwens, uit de jaren 60 deze platen, 1969 om precies te zijn.

Hier speciaal op verzoek gedraaid deze van Tom Jones uit 1969. A Minute of Your Time. Het blijft een mooie plaat uit die wonderlijke 60er jaren. Trouwens, een van mijn favoriete platen uit de jaren 60, die Tom Jones trouwens. Moest er nog een plaatje heel speciaal draaien voor José Buyssen uit Sint-Lieves-Haltheim. En vroeger een ouwtje aan uit 61 van Paul Anka, Cinderella. Speciaal voor de ouders daar in Sint-Lieves-Haltheim. Voor José Buyssen deze plaat. En die River Deep Mountain High van de Supremes en de Four Tops. Maar eerst deze op verzoek dus.

twee grote klasbakken bij elkaar. De Supremes en de Four Tops met River Deep Mountain High. We keren weer terug in de tijd naar de jaren 70, ditmaal met de legendarische The Tramps. Mooie plaat trouwens, een van mijn favorieten uit de 70er jaren. Hold Back the Night. Nadien nog Soul Sister, The Way to Your Heart, Belgisch werk. Nadien een streepje reclame. En nadien wilt u dan met Bonnie Sinclair uit 86. Dat met Gelukkig Samen. Geniet van het triootje die volgt. We beginnen dus met The Tramps, Hold Back the Night.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krapsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.

Blijft nog een mooie meuzinger deze uit 76 van Dana met haar Fairy Tale. Net als deze van Daniel Boone. Beautiful Sunday. Nou, het weer valt wat tegen. Maar we gaan toch lekker lang van genieten vandaag toch. Hè? Uit 72, Daniel Boone.

Oh Mama, It's a Beautiful Day. En Daniel Boone, Beautiful Sunday, tot besluit van deze middagradio. Ik laat je voor vandaag 8:48 met Down en Tony Orlando, Knock Three Times. Ike Tina Turner zit er tussen uit 73 met Nightbush, City Limits. Love Will Save the Day, tot besluit van Whitney Houston, ronde deze middagradio af. Ik ben er graag morgenmiddag weer bij om 2:00, tussen 2 en 4 met Siesta. Net na collega Raf Vermoezen. En zo dadelijk is er nog Johnny Johnson met weekendhits. Groetjes, bye. Tot morgen. Dag. Fijne zondag verder. Tot morgenmiddag 2:00. Dag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeere, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten de laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.
4: Je zingt ze allemaal mee met Johnny Johnson.
5: Weekend hits.
6: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: zometeen een knaller van je welste op deze zondag 3 mei 2026. Dit waren ze, Gunther en de Sunshine Girls. En dat met de Ding Dong Song. Even de vorige collega bedanken en wij zijn er weer bij vandaag. Tot en met 4 uur. Welkom bij de Weekend Hits.
1: Amai!

Ze waren een koppel ook in het echt en ze maakten maar één dikke hits. En dat was deze bezwijder, ja, envie de toi. Dit waren Peter en Sloan.

Tom Jones, gebracht door Uberdrive DJ Louie en The Dirty Disco. En dan deze Finzi Contini en de Cha Cha Cha. Tijd om naar eigen Belgeland te gaan met deze.

0: En we snakken allemaal wel een beetje naar de lekkere zomer die er aankomt. Je hoorde Gert Frulst en James Cook. En als het weer zomer wordt, we gaan het wat rustig aan doen. We gaan naar Frankrijk en dat met Joe Dassin.
1: Bos FM. De muziek waar jij van houdt.

0: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
1: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
2: Johnny Johnson.

0: We gingen terug in de tijd met deze Connie Francis en Stupid Cupid. Als je niet aan tafel zit, een bijzonder smakelijk eten. Heb je een glaasje erbij? Wel dan gezondheid. Hier is Miss Montreal.
1: Zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Deze Peter Kent raakte bekend in de jaren 70, maar brak door in de jaren 80. Dit was hem nog een keer met een van zijn beter platen. It's a real good feeling.

deze Peter van Laat trok de sticker eruit en erin en eruit, aan en uit. Een bijzondere goeiemiddag en welkom bij de Weekend Hits.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Weekend Hits.

deze man overleed nog niet zo lang geleden, deze Chris Rea en Let's Dance. Volgende plaat is er eentje die ik wil draaien voor Jos en Nancy. Ik had gehoord dat Jos een grote fan is van Demis Roussos. Daarom draaien we deze single nog een keer uit 71. Hier is My Friend, The Wind.

De Griekse god uit 1971. Dit was Demis Roussos en My Friend the Wind. We gaan de meisjesharten wat sneller doen kloppen met deze plaat. Hier is Take That. And I Want You Back. For Good.

De heren van Take That waren dit en ze zijn zinnens om terug een reunie te doen. Take That and I Want You Back for Good. We gaan deel 1 wat afsluiten van onze weekend hits. Lekker blijven hangen hier, luisteraar van Radio Pros op de 88.8. Ook via DAB Plus en onze Pros app. Tot zometeen voor deel 2 van de

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Deze kent u ongetwijfeld van de film Back to the Future. Dit waren Huey Lewis en The News en The Power of Love. Welkom in deel 2 van onze Weekend Hits.

en Clap Your Hands hebben we zeker gedaan vorige vrijdag 1 mei. Want dan hadden we de Nederlandse top 200 en er is wat in de handjes geklapt. Dat kan ik je verzekeren. We draaien de Kungs en Clap Your Hands. Deze band is origineel uit Nederland en waren vooral bekend in de jaren 80. Ze maakten een paar hits, onder andere deze. I'm Only Shooting Love. Hier zijn de Time Bandits.

Ze verdwenen helemaal eind 1985. Dit waren ze nog een keer, de Time Bandits. En I'm Only Shooting Love. En we blijven in Nederland. Deze is zeker nog niet vergeten. Een cover van Elvis Presley. Hier is Mart.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
5: Radio Bros. Jouw muziek. Jouw radio.
6: Weekend Hits.

Er bestaan zo'n 4 verschillende versies van deze single. Dit was Donny Albert en I Can't Help Myself. Dit is een Duitse synthpopband die in 82 werd opgericht in Münster, Duitsland. De klassieke bezetting bestond uit Marion Gold, Bernhard Lloyd en Frank Mertens. Hier zijn Alphaville nog een keer en Big in Japan.

Nog altijd de absolute nummer 1 in Nederland. André Hazes en Amor, Amor, Amor. Deze artiest was ooit voetballer. Toen hij begon te zingen, dacht hij: ik ben hier de grootste playboy van allemaal. En laat het voetbal maar voor wat het is. Dan heb ik het uiteraard over Julio Iglesias. En dat met... Hey.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Een van de bekendste meidengroepen in de jaren 70. Dit waren de Dolly Dots uit 79 en They Are Roller Skating. En binnenkort gaan ze weer gaan optreden. Terug even naar de jaren 90 met een band die heet The London Beat. Het is een Britse dance pop en soul house groep die vooral populair werd in het begin van de jaren

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
4: Johnny Johnson. Wie kent

Een van de recentere hitsingles van Marshmallow. Niet te vergelijken met Mellow Cakes, maar wel Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Tijd om wat rust te brengen in ons programma. Dat doen we trouwens elke zondag tussen 2 en 4 uur. Deze is van Belgische makelij. En wat voor een plaat is dit toch? Is er leven op Mars? We zouden het eigenlijk even moeten vragen aan deze Jasper Steverlink. Welkom bij de Weekend Hits tot 4 uur.

Jantje Smit, een van de toppers die binnenkort zelfs in ons eigen Belgeland te bewonderen is. En hij liet ons weer alle hoeken van de kamer zien. Vrienden, we naderen stilaan 4 uur. We hebben nog een plaat of 2 voor jullie, voor onze Stonzi eraan komt. Hier is Helmut Lotti, Io che non vivo.

En met Helmut Lotti sluiten we ons programma af voor vandaag. Vrienden, dit was weer het programma De Weekend Hits. Elke zondag tussen 2 en 4 uur. Zometeen heel veel plezier met alle komende collega's hier op jouw radio. En dat is Radio Pros. Ik ben er graag weer morgen. En dat tussen 9 en 11 uur met de meezingers op de werkvloer. Bedankt iedereen en graag tot morgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
1: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky was tweede. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd zevende. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
3: Pas, goedemiddag.
4: Soul Stonesy.
5: Live radio op zondagmiddag.

Sweet Little Sheila, daarmee openen we van Tommy Roeg. Welkom in een nieuwe live radio. En bedankt aan Johnny Johnson voor de afgelopen 2 uur. Hit Music of Weekend Hits. Ik zou het nog eens moeten bekijken, Johnny, want ik ben alweer de titel van het programma vergeten. In ieder geval, bedankt jongen voor de afgelopen 2 uur. Nu dus tijd voor de live radio met even over 5 ook terug een gasten. Deze morgen was dat Aurélie en kwam Philip van Swoep ook even mee. En vandaag is dat nog iemand anders. Een kandidaat Europa-prinses deze namiddag. Ja, we blijven serieus. Hier is Jermaine Jackson.

Ah ja, de drie programma's werden eens op een rijtje gezet. We vroegen het hem, tekstschrijver, mixer en vooral ook liedjesmaker. Met muziek Guido van Hoorweder. Of hij ook eens iets kon doen voor Soul Sons. Hij heeft dat met plezier gedaan, waarvan dit al het eerste resultaat is. Isanto, California. Met Tornero. Kom terug.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Irsie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet en zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes, aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet: gestoomde zalm, tomaat met grijze garnaaltjes, gerookte zalm met asperges, Zuiderse tonijnsla en krapsla, scampi met ananas en curry, gerookte heilbot, serranoham met meloen, gevarieerde vleesschotel, pasta salades, wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
4: Jouw muziek. Jouw radio.
5: Soul Stonesy.
4: Live radio. Elke zondagnamiddag op Radio Pros.

Dance on the Pointer Sisters kregen we te horen, beste vrienden. We horen daarvoor Please Don't Go van W. Hoe pad de bom van Show Waddy Waddy. En Wesley Kane met Jij, Hey Jij, hoe heet je? We gaan zo dadelijk aan het interview beginnen, want de dame is wat vroeger dan verwacht. Maar eerst nog Johnny en Mary. En nadien nog Wild van Jou van Enzo.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475
2: 600 819.
3: Zo, Stonzi.
4: Bos FM.
5: De radio die swingt op 88.8 FM.
2: Live radio.

0: De Nightbus Shady Limits, dit waar I Can Tina Turner. Ze staat te trappelen van ongeduld om zich voor te stellen, dus we gaan haar ook aan het woord laten, want we hebben terug een gasten in onze studio. Goedemiddag, hoe heet je?
1: Hallo, goedemiddag iedereen. Ik ben Bianca de Pauw, 42 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in onze prachtige stad Aalst. Ben dan ook ver 18 jaar gelukkig getrouwd met Steven en samen hebben we twee kinderen, Brenda en Toretto.
0: Maar je bent eigenlijk gekomen omdat je gaat meedoen aan een event binnenkort. Leg eens wat meer uit daarover.
1: Ja, inderdaad. Ik ben dus voor het moment kandidaat voor Europa Prinses SEP 2027 voor carnaval. En SEP staat voor Samenstelling Europa Prinsessen.
0: Ja, en het kan alleen maar goed zijn, want zes van Olst en Olst, als ze haar zullen zien in die verkiezing, die zitten weliswaar op. Erpeert, hier is Yoshi, de prins van dit jaar.

0: All shit op Zapier. Het is nog altijd een mysterie tussen Dermonne en Olst. Want Olst die hebben een Rosbalaton al vele jaren. En dat schijnt op wieltjes te lopen. En het Rosbeert moeten ze nog dragen. De Olstreert zijn vier op hun Rosbalaton eigenlijk. Goed, terug naar onze gasten. Een Europa-prinsesverkiezing. Wat houdt dat in, Bianca? Is dat in een wereld van sprookjes dat we ons moeten begeven? Of in de carnavalwereld?
1: Ja, een sprookje was, maar waar een sprookje? Eigenlijk komt er veel meer bij kijken als dat een sprookje is. Hè. Dus het is een verkiezing voor Europa, dus voor België. Ook ben ik voor het moment campagne aan het vieren. Maar niet alleen in België, ook in Nederland en Duitsland. Als ik een aanbod krijg of een uitnodiging krijg voor carnaval, is dan ook voor, ga ik daar veel meer plezier mee naartoe. En het is ook wel een doel voor ons geboortestad Nikker op de kaart te zetten. Hè.
0: En waar en wanneer gaat de Europa-prinsesverkiezing door?
1: Onze verkiezing gaat dus door op 9 oktober in CC Den Hoge Pad, Elisabethstraat 3, 9991 Adegem-Maldegem. Het is dan ook een soort eerder een dorp in Adegem, maar dat is voor dus in te geven in de GPS. Hè. De deuren gaan open om 19:11 en de aanvang om 20:11. Tussenin zijn er dansoptredens te bekijken van de Flaming Star Dancers en de Sweet Sticks. En hopelijk maken jullie daar allemaal ontvangen met een luxe snoetje.
0: Ja, ja, je hebt dat campagnelied bij Goede Mensen gehaald. Ben verrast dat ze hier zijn vandaag. Want ze hebben ook dit nummer gemaakt voor mij. Luister even mee.

0: Tijdenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Zo, Stonzi.
4: Live radio, elke zondagnamiddag op Radio Pros.

0: De meest gedraaide plaat, ode aan ons madame. Dit was Chris en Bart met 'Twas mijn madame. Stel dat je Europa-prinses wordt, Bianca. Wat zijn de taken en verantwoordelijken van een Europa-prinses?
1: Oh, dat valt echt wel een hele lijst, eerlijk gezegd. Dus ook, zoals ik dat net al vernoemd heb, komt er Nederland en Duitsland bij. Veel recepties naartoe gaan, verkiezingen. Andere dan, zoals ja, die van Aalst, Leden, Denderleeuw, noem maar op. Ook meelopen in carnavalstoeten. Persvoorstellingen van andere kandidaten in verkiezingen zetelen voor de jury. En ook, als ik het dus haal 9 oktober, wat ik dus hoop dat mijn droom eigenlijk kan werkelijkheid worden, in de regeringsjaar verwachten ze dan ook dat je een koningsblauwe galakleed draagt met hakschoentjes eronder en geen sportschoenen of sneakers, want dat is not done.
0: Dat mag dus niet, volgens de organisatie. We gaan nog eentje draaien die jij ook aanvroeg. Eentje van Queen. Heb je altijd zo wat gevoeld? Vrij, Bianca?
1: Ja, inderdaad. Ik ben altijd een fan geweest van Queen. Die liedjes zijn fantastisch. Ook met mijn oudere broer stonden wij daar altijd op te shaken als kind af aan. Dus dat is echt een topzanger en dat blijft top, hè.
0: Oké, we gaan nog eens uitbreken.

0: I want to break free. Dit was de formatie Queen. We zijn aan het einde van ons interview gekomen, helaas. En tot slot, dat is de grote hamvraag voor Bianca. Zijn er veel kandidaten? Is er veel interesse voor een Europa-prinsesverkiezing, Bianca?
1: Wel, er is voor de moment de tweede keer dat de verkiezing dus doorgaat door de organisatie van SEP. Zijn er kandidaten? Ik heb er geen flauw idee van. Ik heb besloten en aangevraagd dat ik het mocht bekendmaken. Dus zijn er nog medekandidaten? Ze zijn niet verplicht van u bekend te maken. Willen ze nu anoniem blijven tot 9 oktober? Is dat ook geen probleem? Dus het gaat een totaal verrassing zijn of ik nog medekandidaten heb.
0: Ja, oké. We gaan in ieder geval wel al duimen voor Bianca, want we hebben ze ook al in ons systeem gezet natuurlijk, als we de gasten krijgen. We hebben nog een verrassing voor mensen die hier vandaag ook zijn. We gaan ook na die Bianca helemaal terug in de tijd. Want zij begonnen ooit met hun eigen verhaal te schrijven. Zullen ze nog wel kennen als we draaien. Maar hier is nu Bianca de Pauw. Heel veel succes toegewenst in de toekomst en natuurlijk ook met de verkiezingen. Ja. Hopelijk haal je het en dan kom je wel nog eens langs. Ook hopende hier bij Radio PROS. Berduimen voor Bianca.
2: Je hebt al gehoord, hè? Leerkameroot? Abelij? De nieuwe kandidaten voor Europa Prinses 2025 is een onsnes.
3: Het is niet eigenlijk een onsnes.
2: Dat kon er een banalig feestje worden. Met Bianca als prinses, gemeen gerust zijn.

Hopelijk hebben ze het niet een trust is opgenomen, want daar versta ik geen bal van. Dit was Sam Horis. Zit naar van wat Sam Horis binnen. Zal ze het gras nog eens laten groeien met haar grasmachine? Is er klaar voor om te dansen of durft ze niet? Hier is Sammeke Horis.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Dit is de ochtendshow met Sol Stonzi.
6: Live radio op zondagmiddag.

Why Tell Me Why, dit was Anita Meijer. Deze namiddag dus een Europa-prinseskandidaat en vanmorgen was zij te gast. Aurélie. Ze is gekend van Swoop en ze heeft ook een eigen nummer gemaakt, ondertussen al een stuk of vier. Hier is Verliefd zijn met Philippe Dazen.

Tell Her About It. Dit was Billy Joel. We blijven ergens in die jaren 80 hangen. Want dit was toen een grote meneer in de jaren 80. Jason Donovan met Too Many Broken Hearts.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pas, goeie avond.
2: Soul Stonesy.
3: Live radio op zondagmiddag.
4: Rijtje!
5: Hey Mart, deze is

Wij gaan afscheid nemen van deze live radio. Want zo dadelijk is er rond Cindy met Muziek Mozaïek en ook met Romantica. Het prachtige programma met de prachtige gedichten. Wij gaan er nog uit met Tell Her About It van Billy Joel. Ja, ze zijn er toch en het zijn altijd goede vrienden geweest. We gaan ook nog eens de single ophalen van Xena met Dans Vannacht. We hebben ook nog Ome Jan van de gebroeders Russig en we gaan eruit met een slow. Toe van de Flexie. Zat een beetje in de Aalsterse stijl. Het ging dan ook over een carnaval-Europa-prinses. Bedankt trouwens Bianca de Pauw voor het interview hier bij Radio PROS. Daarmee kwamen we heel wat meer te weten over de Europa-prinsesverkiezing. En het is algemeen, het is niet alleen zoals de meeste misschien denken in België, maar het loopt over heel Europa. Tell her about it. Vertel het verder. En dan zeg ik tot morgen in een nieuwe ochtendshow om 7 uur.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
3: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat we tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar de vijfde plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn vierde overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovits en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig, in de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek,
0: jouw radio.

Cause I gotta have faith. Welkom bij Muziek Mozaïek. En dit was niemand minder dan George Michael, een van mijn grote idolen uit de jaren 80, met Faith. En nog zo een grote meneer, Michael Jackson met Billie Jean. Onlangs is er een film van zijn leven verschenen, en dat met de zoon van Jermaine Jackson. Dus blijft in de familie.

Jermaine Jackson, dus zijn zoon, vertolkt Michael Jackson in de film met We Don't Have to Take Our Clothes Off. En dat was natuurlijk een hitje in de jaren 80. En vandaag is dus de internationale dag van de lach. World Laughter Day wordt op de eerste zondag in mei gevierd. Dit jaar is dat 3 mei. En wat kunnen we beter draaien dan Nat King Cole met Smile.

0: Wat een prachtige muziek had die man toch, Nat King Cole met Smile.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
2: Dit is Muziekmozaïek met Cindy.

Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. En we gaan verder met een verzoekje. En dat werd aangevraagd door mijn maatje, dus Rudolf Stevens. En hij vroeg deze van Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Maar wij praten wel nog hoor.

Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. En de volgende werd aangevraagd door Molly en zij vroeg Tony Servi met Vrij. Ja, en straks na 8 uur komt er een ander aan, maar eerst deze van Tony Servi.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: Ja, en Dalida, geboren in Caïro op 17 januari 1933 en overleden in Parijs op 3 mei 1987, was de artiestennaam van Yolanda Cristina Gigliotti. Was een Franse zangeres en actrice van Italiaanse afkomst. Met meer dan 170 miljoen verkochte platen is zij niet alleen een van Frankrijk's succesvolste artiesten, maar zij wordt ook gezien als de samen met Edith Piaf belangrijkste zangeres van de 20e eeuw. Ze speelde ook nog in een film genaamd De Zesde Dag, waarvoor ze terugkeerde naar Egypte. Moe van alle problemen maakte ze in de nacht van 2 op 3 mei 1987 in Parijs met pillen een einde aan haar leven. Ze liet een briefje na met de woorden La vie m'est insupportable, pardonnez-moi, het leven is ondraaglijk voor mij, vergeef me. Na haar dood werd Dalida een groot voorbeeld voor de nieuwe generatie zangeressen. Dalida wordt samen met Edith Piaf beschouwd als de populairste en invloedrijkste Franse zangeres uit de 20e eeuw. Een aantal jaar na haar dood werd onder grote belangstelling de Place Dalida plechtig ingehuldigd in Parijs, 18e arrondissement, dichtbij haar voormalige woning in de wijk Montmartre en vlakbij Place du Tertre. Op het pleintje staat een bronzen borstbeeld van Dalida, dat heb ik al gezien. Het is het enige beeld in Montmartre van een kunstenaar. In 2025 ontstaat een politieke rel rondom het aanraken van het brons, een vorm van bijgeloof. In dezelfde wijk ligt Dalida begraven, namelijk op Cimetière de Montmartre, waar veel bekende personen liggen. En wij gaan naar Dalida luisteren om haar een eerbetoon te geven met Jacques André en Laissez-moi danser.

Ja, ja, Dalida heeft er een einde aan gemaakt. En ja, dus ons liedje is daarmee ook uitgespeeld om een eerbetoon aan haar te brengen. En we gaan naar ABBA met het lievelingsliedje eigenlijk van The Queen of England. Dit was Elisabeth, haar lievelingsliedje.

Dancing Queen van ABBA. En we gaan naar Pony M met Hooray Hooray, It's a Holly Holiday. Ja, die holiday is wel ondertussen al voorbij. Maar alle, ik draai ze toch, want ik vind het een mooie plaat.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, bij straat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Jouw muziek.
4: Jouw radio.

En Anja, die vroeg een verzoekje aan. Dit liedje zou je Erik kunnen bedanken om ons naar de zee te brengen en Anneke voor ons op ons sammeke te passen. Graag met een blaadje van Stevens en Cazalet en Alexander. En ja, dat gaan we natuurlijk heel graag draaien. Dus dat komt vanwege, ja, vooral vanwege Anja en Rudolf zeker.

0: tekst, hè.
1: Stevens en Cavalet met Alexander. En Bert, die is met pensioen van 1 mei. En voor Bert draai ik speciaal deze van Tony Gijs. Gepensioneerd zijn wij. Dus gefeliciteerd, Bert.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Jouw muziek, jouw radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

Weer ging een vriendschap kapot en dat allemaal met Stella. En vandaag is het dag op dag geleden van 1986 toen Sandra Kim won het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie. En daar gaan we nog eens naar luisteren, want het blijft de enige overwinning die wij hadden als België.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Voilà. En daarmee zaten wij terug in het Eurovisie Songfestival met Buckfist en Making Your Mind Up. En dat was het jaar voor Sandra Kim won. We hebben ook nog een verzoekje en dat komt van wie Heidi. En ze vroeg graag het plaatje van DJ Frank Left to the Right. Kwestie van de zondag goed af te sluiten. Dus hier is DJ Frank met From the Left to the Right. Maar springen, dat ga ik nu wel nog niet doen, hè.

From the Left to the Right. En dat allemaal met DJ Frank. En ons Anneke die belde en die vroeg een plaat. En dat voor Rudolf en Anja. En ook voor Erik. En ik mocht zelf de plaat kiezen. Ik dacht, van Rudolf is toch een fan van Wiltura. Dus wij gaan naar Wiltura met Verboden Dromen.

0: niet meer.
1: Wiltura, verboden dromen. En we gaan naar Geneve met De Waarheid Doet Pijn. En nadien krijgt u natuurlijk een uurtje romantica met heel veel romantische muziek. En ook een paar gedichtjes erbij.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

En dat was Lee Lynch met Stay a While. En dat werd aangevraagd door ons, Celeste. En ja, we gaan eraan beginnen aan de gedichtjes. De wereld raast maar buiten door. Een storm van stemmen en gedruis. Maar als ik jouw nabijheid hoor, dan ben ik eindelijk weer thuis. Geen woord te veel, geen blik te koud, alleen de rust van hand in hand, omdat jij van mijn schaduw houdt, hou ik de zon in stand.

Harry Nilsson met Without You. Het zit hem niet in dure wijn of woorden duur en zwaar, maar in het simpelweg er zijn, gewoonweg voor elkaar. Een blik van jou bij het ontbijt, de slappe lach om niets. In die kleine korrels tijd gebeurt er altijd iets. Jij bent de zin die ik niet zocht, het antwoord op een stille vraag. De mooiste route, elke bocht, ik zie je nog veel liever dan vandaag. En we gaan naar een verzoekje en dat werd aangevraagd door Frans. En hij vroeg Elvis Presley met Angel.

Er loopt een draad van mij naar jou. Onzichtbaar voor het oog. Die kleur bekend bij grijs en blauw. En buigt als een regenboog. Al ben je ver of ben je hier. Ik voel de lichte kracht. Je staat geschreven op papier. En in mijn hoofd vannacht. En ons Molly die vroeg een plaatje aan. En ze vroeg deze van mijn beste vriend. En dat met de vrijbuiters.

0: de Vrijbuiters met mijn allerbeste vriend. En ja, als de grond onder mij trilt en de koers niet langer klopt, ben jij de stem die alles sust totdat het stormen stopt. Je bent de grond waarop ik sta, het anker in de vloed. Overal waar ik ook ga, maak jij de wereld goed. En onze volgende is deze van Jeroen van der Boom. Mag ik dan bij jou? Er loopt iets, precies iets fout. Dus we gaan dan naar Roy Orbison met In Dreams. En dat werd aangevraagd door Chris. En dat voor zijn overleden vader te herdenken.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

tot de laatste noot gedraaid. En dat was uit 1963, In Dreams van The Big O, of gewoon niemand minder dan Roy Orbison. En we gaan naar een volgend plaatje, Mag ik dan bij jou? En dat met Jeroen van der Boom. Deze die ik dus beloofd had.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: En soms overtreft de cover eigenlijk het origineel, want Claudia de Breij die had het origineel, maar ik vind deze versie veel, veel, veel mooier. Ik kan er ook niet aan doen, eigenlijk. En we gaan verder met het gedichtje. Laten we de klok vergeten. De wijzers stil, de dag op slot, zodat we enkel hoeven weten. Dit moment, mijn moment is ons genot. Geen gisteren en geen morgen meer. Geen haast, geen plicht, geen moed. Alleen maar jij, keer op keer, omdat dat simpelweg volstaat.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu, 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krapsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
5: Romantica. De mooiste love songs. Met Cindy.
0: Ja, en we kregen ook nog een verzoekje binnen en dat van Nancy. En zij vroeg Whitney Houston en Enrique Iglesias met Could I Have This Kiss Forever. Maar eerst natuurlijk deze. De wereld is groot, de dagen zijn druk, maar bij jou vind ik altijd mijn stukje geluk. Geen berg is te hoog, geen zee is te breed, zolang ik maar weet dat jij naast me treedt.

De wijzers tikken. De stad wordt stil. Alleen de ether is nog wakker. Een stem, een plaat, een eigen wil. Voor de dromer en de harde plakker. Tussen de ruis en het felle licht vinden we hier een veilig spoor. Hou je ogen maar even dicht en zet je hart op luisteren naar dit oor. En ja, deze is, vind ik ook origineel, niet zo goed, maar de andere versie, deze van Roxy Music, vind ik wel mooi. Jealous Guy. Dus ook de cover vind ik mooier.

Roxy Music, Jealous Sky. De zon kruipt langzaam over de mast. Een nieuwe dag begint te zingen. Houd de knoppen en de moed maar vast. Vandaag gaan wij de tijd bedwingen. Van de eerste koffie tot de files op de weg. Wij reizen met je mee, waarheen je ook gaat. Luister naar wat ik zing en wat ik zeg. De mooiste klanken vind je op deze frequentieplaat. En wij gaan naar een plaat. En dat is natuurlijk Kiss met I Was Made for Loving You. Misschien wat harder dan normaal. Maar ja, ik ben gemaakt om van jou te houden. Dus ja, beter kan liefde niet omschreven worden, denk ik. Dus Kiss, I Was Made for Loving You.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Poort de Dier, je t'aime. Ja, ja, 39 jaar al dat zij overleed. De kaarsen dansen zachtjes aan de wand, maar het echte vuur ligt in mijn hand. Ik volg de contouren, de lijn van je rug, en trek je heel langzaam naar mij terug. Geen keurig gesprek of een beleefd gebaar, ik wil even proeven van je lippen, je haar. Mijn vingers ontcijferen de code van je lichaam, terwijl ik elk knopje heel behoedzaam ontsluit. Een kus in je nek, een fluistering zacht, precies zoals ik me had bedacht. Iets minder braaf, iets meer van wij, schuif die laatste twijfel maar opzij. En we hadden ook nog een verzoekje en dat komt vanwege ons Celestje. En zij vroeg, ik bewonder jou, John Lammers.

0: Ik bewonder jou, John Lammers. Geen woorden nodig, geen luid gebaar. Gewoon het weten, jij bent daar. In de kleine dingen, een blik, een lach, kleur jij de uren van iedere dag. De wereld raast, de tijd telt af. Maar in jouw nabijheid staat alles stil. Omdat jij precies bent wie ik zocht. En alles bent wat ik ooit wil. En daar hoort ook een verzoekje bij. En dat komt van Piet Vermeer. En hij vroeg Frank Galland met Maar jij bent er maar eenmaal. En dat zal waarschijnlijk voor zijn Hedwig zijn. Hedwig zijn.
1: Dit is de populaire regionale omroepstichting PROS. 24 op 24, jouw radio.
2: Wij hebben een hart voor het Nederlands.

Frank en Christel, hallo met Maar je bent er maar eenmaal voor mij. En dat was aangevraagd natuurlijk door onze collega Piet Vermeer. En dat voor Hedwig. Het is niet alleen het lachen of de woorden die we delen, maar de rust die jij kunt brengen, zonder ooit iets te bevelen. De wereld raast maar buitendoor, een storm van haast en tijd. Maar in de cirkel van jouw armen raak ik alle onrust kwijt. Jij bent de grond onder mijn voeten, de horizon die ik vertrouw. Het mooiste aan mijn eigen dag is simpelweg het kijken naar jou. Geen groot gebaar of gouden ring, geen belofte uit een ver verleden, maar de zachte, stille wetenschap. Ik ben hier, bij jou, in het heden. Voilà, en dat was meteen het einde van Romantica. Ik ben er terug volgende week, zowel zaterdag tussen 14 en 16 uur, moest even nadenken, en natuurlijk zondag tussen 18 en 21 uur. Dus maak er nog een fijne week van. Als u aan het werken bent, ja, veel werkgenot zal ik maar zeggen. Als u in verlof bent, veel ja, vakantiegenot. En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeie avond.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Goedenavond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Catherine Sales.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen, dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. Hè? We spelen een heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moet schieten we gewoon de bal in de ruimte. Ja, we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek,

0: naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.
2: Eat your top, Mr. Selector.

Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

0: jau radio. Radio Pros activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
3: Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, krietenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, krieken confituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk.